0: door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Caverdia heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Caverdia speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Turk. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd,

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de Straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Rise and shine. Good morning, Broederliefde en Lil Kleine met Waterkant. Ja, maandag is het weer, hè. Ongelooflijk. Hoe kon je slapen met deze hitte? Ventilator aan, airco aan. Oh, ijsblokjes op je hoofd gegooid. Laat even weten, hoe slaap jij met deze hitte? Misschien heb je een tip voor ons. Laat het doorkomen via de NPO Luisteraar.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Broederliefde, Lil

0: Bad Bunny. Funix.
1: Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show. Rise and shine. Oh mijn god, wat was het warm, jongen. Ongelooflijk. Ja, en dan denk je bij jezelf, waarom klaar?

0: ook niet. Ja, nee, ja, nou. Nou, dat gingen we ook niet doen, want ja, kleine slaapt ernaast. Dus dat was ook niet de optie. Dus we waren gewoon, ja, wakker. Ik heb zeker pas mijn ogen dicht gedaan om 1 uur. En je weet, de wekker gaat om 4 uur. Dus er zit 3 uur op de teller. Dus ik vraag me dus echt af, hoe de hel slaap jij met deze hitte? Hoe? Hoe? Hoe? Slaap je in de tuin? Ergens? Vertel me. Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Dona Maisista.
1: Good morning.
0: Good morning, good morning.
1: Good morning, Fernando.
0: Heb je ook last van deze hitte?
1: Zo, hé. Kijk, ik was heel de week super positief. Ik heb jou ook nog gehyped van. Het is toch geweldig dat weer en lekker gezellig. Alleen overdag, daar heb ik even geen rekening mee gehouden.
0: Ja, ja.
1: Ik was gisteren, ik heb alles geprobeerd. Op een gegeven moment heb ik zelfs een natte koude handdoek. Dacht ik, als ik mezelf daarmee indep, als die ventilator daarop komt, heb ik zeg maar koud op koud.
0: Ja, ja.
1: Dus ik dacht, misschien heb ik dan een soort van verlicht gevoel. Nou, dat was 3 seconden leuk, maar voor de rest, ik ben in totale wanhoop geraakt. Ik dacht ook echt, ja, ik weet niet meer hoe ik dit moet doen.
0: Hoeveel uur in slaap dan? Wat heb je gedaan dan uiteindelijk?
1: Ik heb gewoon gewacht. Ik heb gewoon zitten wachten tot 1 uur s'nachts, tot 1:30 s'nachts.
0: Maar je hebt
1: gewoon
0: ook zo kort geslapen. Ja. Ah, ja, ja.
1: Ja. Ik heb echt gewoon liggen wachten.
0: Ja.
1: Tot ik gewoon uit oververmoeidheid niet anders kon dan in slaap kon vallen. Maar het ging gewoon niet. Ik voelde ook, zeg maar, op een gegeven moment als ik dan mezelf net in een andere positie ging leggen, voelde ik mijn nek weer zo zweet. Echt vreselijk.
0: Ja.
1: Verschrikkelijk. Dus nee, echt, help.
0: Wanneer stopt dit?
1: Help. Nou, voorlopig nog niet. Het wordt vandaag nog heel erg warm. Het wordt morgen nog heel erg heet.
0: De hele week dezelfde
1: temperatuur.
0: 34 wanneer?
1: Ja, woensdag.
0: Ah, ga op.
1: En donderdag ook.
0: 34? Donderdag. Dat is de hero in hell.
1: Donderdag ook.
0: Ja, houd toch op, man.
1: Ja,
0: maar dan wordt het normaal dan?
1: Nou, deze week voorlopig niet.
0: Shit.
1: Maar kijk, ik wil weer even positief. Kijk, het is overdag is het geweldig. Ik geniet ook. Ik slaap alleen niet.
0: Hey, ik geniet half.
1: Zo, nou, ik geniet voor 25% at this point. Nee, het was vannacht wel even. Sorry dat we even zo klagerig beginnen, maar ik vond het wel heftig.
0: Ja. Nou, laat het doorkomen via de NPO Luisteraar.
1: Let ons.
0: Slaap jij met deze hitte? Hoe?

0: Jeezy. Young Jeezy, hij had een heel nummer erop opgenomen. Later Kanye West. Ja, ik ga hem voor mijn eigen project gebruiken. En de rest is geschiedenis. Kanye West, jongen. Ongelooflijk wat deze man allemaal doet. Een paar weken geleden nog in Nederland met een heet performance. Over heet gesproken. Zo, dit weekend. Hoi, yo, yo. De Heron Hell. De vraag dus van vandaag. Hoe slaap jij met deze hitte? Nou, Donna, andere Donna, die stuurde dus een bericht. Zegt, goedemorgen, mobiele airco werkt wel altijd. Nou, die zegt, ik denk niet dat er een oplossing is. Je moet gewoon zorgen dat je goed moe bent voordat je in slaap valt. Ja, dat probeer ik ook, maar dat is helemaal niks. Dus,
1: nee, je goed, hebt het niet geprobeerd. Nee, je hebt er alleen maar over nagedacht. It was all in your imagination.
0: It was in my imagination. Fernandino, die zegt...
2: Yo, man, goedemorgen. Fernando, vorige jaar je had hetzelfde thema, man. En we hebben jou gezegd, die oplossing is, man, gewoon een airco plaatsen, man. Ja, toch, dat is die oplossing, man. Een airco, klaar, je hebt geen hoofdpijn meer. Maar volgens mij, je oren zijn een beetje hard, man. Je luistert niet, hè. En volgens mij, je gaat nog steeds naar de Wasstraat. We hebben ook vaak gezegd, niet daar gaan. Maar volgens mij, je gaat nog steeds daar. Lobby, man.
0: Lobby, man, ik hou van je, man.
1: Hij zegt eigenlijk, je luistert niet.
0: Je luistert niet, jij zegt
1: Hij zegt eigenlijk, hoe vraag je nog gewoon medelijden? Als we maar... Ik kan me inderdaad het gesprek nog herinneren tussen ons twee vorig jaar. Toen hebben we het inderdaad ook hierover gehad. En toen heeft iemand volgens mij iets gezegd. Je moet een buis door het raam, je moet dit, dat, zo, zo. Maar ik wil gewoon even een simpele budgetproof oplossing. Snap je wat ik bedoel? Ik wil een oplossing die ik vanaf vannacht meteen kan inzetten.
0: Gelijk.
1: Meteen.
0: Oh mijn god, joh. Hij zei het inderdaad vorig jaar, die airco.
1: Ja, ja, ja. Hij had gelijk. Ik weet het wel nog.
0: Ja. Ja,
1: shout-out naar jou, Fernandino.
0: Shout-out, man.
1: Je bent wel consistent.
0: Ja, man. Alleen maar liefde.

0: Darrell, a very, very good morning. Wat doen we met deze hitte? Ja, Donna, die lag er ook wakker van. Die denkt, ja, wat moet ik ermee doen? Denk, wat is dit? Nou, Christa, die heeft waarschijnlijk het verlossend antwoord. Christa, good morning.
1: Nou, ik hoop het voor jullie. Nou ja, wat ik heb gedaan is, ik had het op een gegeven moment ook heel warm. En ja, ik heb de ventilator gewoon op de hoogte staan, zo dicht mogelijk bij mijn gezicht. En ja, ik had een koude washandje of hydrofiele doek had ik nat gemaakt. En dat had ik op mijn hoofd gedaan, dus mijn hoofd echt zo heet was. En dat heeft me op een gegeven moment wel weer dat ik kon slapen. Maar het was voor mij nog wat moeilijk, want ik had nachtdienst, dus ik moet overdag slapen.
2: Zo, maar dan is het nog heter voor mijn gevoel. En dan is het ook nog licht. Ik bedoel, helpt dat doekje dan ook wel genoeg? Want ik heb dat doekje op een gegeven moment ook geprobeerd. Maar ja, nou, een minuut is het toch weer helemaal warm geworden.
1: Ja, klopt. Ik wissel het dan wel weer om, weet je. Of we maken het even opnieuw nat. Want het wordt op een gegeven moment ook gewoon warm. Want je hoofd is ook gewoon warm.
2: Ja, tuurlijk.
1: Dus, maar op een gegeven moment kon ik wel, op een gegeven moment wel weer slapen. Ja, en het was wel licht, maar ik heb wel verduisterende gordijnen. Dus dat op zich heb ik geen last van. Maar ja, die zon is toch wel... ja, de hitte komt er toch wel een beetje doorheen.
2: Zo heftig. Maar oké, natte doekjes en gewoon hoopvol blijven. Dat is de tip.
1: Ja, en ik denk ook wel inderdaad die airco. Dat we dat echt wel met die hete zomers tegenwoordig gewoon maar aan moeten schaffen.
2: Ja, het wordt tijd. Maar het is duur, man. Ik heb geen
1: het
2: zin.
1: Duur. Dat
2: ik
1: is
2: heb,
1: voor mij ook een probleem.
2: Het is duur. Ik heb geen zin.
0: Ja, die kost een paar duizend euro, toch?
2: Ja, sowieso.
1: Dat is het. Dan moet ik meer gaan verdienen.
2: Snap je? Dan moeten we nog meer slapen en harder werken.
0: Snap je? Een slapeloze nacht.
1: Precies.
0: Waarvoor werk je? Die airco. En de grap is met die freaking airco. Hè. Daarom, nu herinner ik waarom ik hem niet heb gehaald. Want de hitte in Nederland is beperkt. Op een gegeven moment is het maar max een maand. Dan heb je dus een paar duizend euro gegeven aan een freaking airco. Die werkloos is de rest van het jaar.
1: Ja, dat is ook wel weer zo. Maar ja, die maand dat het dan zo warm is, heb je er dan wel wat aan. Dan slaap je wel gewoon lekker.
0: Of zoek vrienden met een airco. En dan ga je bij hun logeren. Hey, hallo.
1: Ben nee, ik kan niet. Ik heb kinderen. Ik kan ze niet zomaar achterlaten.
0: Ah ja, snap ik.
1: Nee.
0: Misschien moet het toch die airco... Of zo'n verkoelend ding.
2: Haal dan gewoon die airco. Het is tijd voor die airco. Ik moet het ook gaan doen.
0: Oké, we gaan...
1: Ja, allemaal extra werk in de airco aanstappen.
2: Nog meer werken. Nou ja, dan zie je wel door je werkdag heen.
0: We gaan het meemaken, man. Good vibes in the morning. Zometeen het nieuws van NOS.

gaan naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was,

0: en de NPO Luister-app.
1: Good morning, zometeen Kevin en Roxy Dekker met Je Hebt Mij. Ja man, vandaag zonnig, warm, 23 tot lokaal 32 graden. De heat is on hell. Oh mijn god, ik zweet al als ik het weerbericht voorlees. Reskeezy met het nieuws van NOS op Dreezy. Good morning.
2: Goedemorgen. De eerste ronde van de onderhandelingen tussen de VS en de Iran in Iran zit erop. Er is een stappenplan gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen, zeggen bemiddelaars Pakistan en Qatar. Zo is er afgesproken dat Amerika en Iran gelijk contact met elkaar hebben als er problemen zijn in de belangrijke straat van Hormuz. En ook moeten de gevechten tussen Israël en Hezbollah stoppen. Dat is een sterke eis van bondgenoot Iran. Het is voor mensen die slecht zien nog steeds ingewikkeld om op webshops iets te bestellen. Afgelopen jaren zijn er wel verbeteringen gedaan, maar nog steeds is het niet makkelijk voor ze. Dat zegt een onderzoeksbureau in opdracht van de toezichthouder ACM. Veel sites zijn niet goed te gebruiken met een spraakassistent die voorleest wat er op de site te zien is. En dat is frustrerend voor mensen met een visuele beperking.
3: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
2: Soms zijn cookie-meldingen niet weg te klikken of staan afbeeldingen en icoontjes niet beschreven. Slechts 2 websites voldeden aan de eisen. En Cape Verde heeft weer gestunt op het WK voetbal. Ze hebben weer een punt gepakt op het wereldkampioenschap. Tegen Uruguay speelden ze 2-2 gelijk.
4: En daar komt de 2-2. Ja! Hij staat werkelijk koud in het veld, Helio Varela. En een fout van Muslera die uit zijn goal komt. En dus ligt de weg open. 2 wedstrijden tegen 2 grote voetballanden. Spanje en Uruguay leveren Kaapverdië 2 punten op.
2: Bij Kaapverdië stonden 5 geboren Rotterdammers op het veld. En zat de moeder van de uitblinkende doelman Vosinha op de tribune. België stelde ook de tweede wedstrijd teleur en kwam niet verder dan 0-0 tegen Iran. Egypte profiteerde daarvan en won net voor het eerst een WK-wedstrijd. 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. Egypte gaat nu aan kop in de pool.
1: Fernando. Rise and shine, good morning.

0: in en hou je doe in. Ja man, Dorpstraat. Gek is dat, hè? Zie je met Dorpstraat in beeld?
1: Ja, Dorpstraat?
0: Ja, oké. Ik weet het niet. Ja, nee, dat is iets geks in mijn scherm.
1: Wat?
0: Ja, ja.
1: Dorpstraat?
0: Ja. Kijk daar. Ja, mijn scherm is helemaal crazy. Maar, okay, zo moet ik eigenlijk het. Ja, mijn scherm gaat helemaal alle kanten op.
1: Dit is heel raar.
0: Maar, a very good morning. Gisteren weer een nieuwe podcast online gegooid.
1: Ja, blijf maar bezig, hè? Je blijft maar opnemen.
0: Ja.
1: En weer iemand, en weer iemand. Ja, leuk, hou ik van. Leuk, leuk. Ook al slaapt hij niet, hij neemt wel op.
0: Ja, ja. Nu dat je zegt, ik heb deze week volgens mij 2 in 1 week gedaan. Ik heb Ines 3-4 dagen geleden online gegooid. En ja, gisteren dus om 7 uur Noah Blijden. Dat is een kickbokser, MMA-vechter. En die was ook een reality star. Althans, hij heeft aan een reality programma meegedaan. En won 50.000 euro.
1: Oeh.
0: En toen legde hij uit wat er allemaal gebeurde. Ik zeg maar, want ik wist niet meer. Ik wist dat hij geld had gewonnen. Maar ik zei, maar hoeveel was het er weer?
2: Bijna 50k.
0: 50.000?
2: Ja.
0: Zo. Maar belastingvrij?
2: Nee. Maar ik had wel op de achtergrond wat samenwerking, hoor. Dus, okay, dus dat had het wel een beetje gebalanceerd.
0: Ja. Maar neem eens voor de mensen die het gemist hebben. Waar heb je 50.000 mee gewonnen?
2: TV-programma heet Get the Fuck Out of My House.
0: Ja.
2: Dat was wel even een ding, een hype. Heel veel hebben tv-programma gezien.
0: Ja. Ik
2: heb ook heel veel positieve reacties gekregen. Nou, het programma zag er als volgt uit. Het was een soort van Big Brothers XXL. Het was een soort van sociaal experiment.
0: Ja.
2: Dus 100 man werden in een huis eigenlijk een soort van gedumpt.
0: Ja.
2: En ja, toen heb ik het programma gewonnen.
0: Crazy. En gelijk nog een Matties die ging bellen. Hé, bro, luister.
2: Bro, meteen.
0: Ja?
2: Meteen.
0: Je bent gelijk gebeld van, leen me even iets.
2: Ja. Ja, dat, kijk, jij kent het waarschijnlijk als geen ander, bro. Maar je weet hoe dat gaat.
0: Ja.
2: Als je gezicht ergens op... Ze denken gelijk, je bent Bill Gates of zo.
0: Ja, ja, ja.
2: Iedereen wil wat van je hebben. Iedereen is ineens je mattie. Ik heb problemen. Ik kreeg van random mensen die ik niet eens kende. Ja, ik zit in de schuld. Kan je me alsjeblieft helpen? Of ik heb geen eten voor mijn kinderen. Mensen uit de buurt. Het is gewoon insane. Ja, mensen kunnen zich misschien niet voorstellen, maar dat gebeurt echt. Je krijgt dat soort aanvragen gewoon echt op je dak. En wat ik zeg, in het begin was ik best wel gevoelig. Dus ik heb heel veel mensen, zeg maar, om me heen wel geholpen, zeg maar.
0: Ja, en daarna waren ze weer weg.
2: Loesoe.
0: Toen de modder op was.
2: Tjoef. Tjoef. Loesoe, Usain Bolt. Ga maar kijken wat je doet.
0: Oh, dat is lijp, man. Dus je was gewoon filantroop, je hebt gewoon mensen geholpen.
2: Filantroop, man.
0: Ja.
2: And you get a car, and you get... Nee, dat ook weer niet. Ja. Maar je probeert vanuit je hart, probeer je echt mensen te helpen. Als iemand met je komt van, hé, ik kan de huur niet betalen. Kijk, hier is die brief, ik word eruit gegooid, ik zweer je, ik ga je echt terugbetalen, help me. Ja, wat snap je, Van Anne, wat moet je doen?
0: Wat moet je doen? Hij zei letterlijk, hij won bijna 50.000 euro en iedereen kwam geld bij hem bieden.
1: Wat ik er moeilijk aan vind, kijk, 50.000 is natuurlijk heerlijk veel geld. Ik zou willen dat ik het ooit zag, zeg maar. Alleen het is ook niet alsof je daar de hele buurt mee kan redden. Snap je wat ik bedoel?
0: Nee.
1: Dus de belasting gaat er ook nog vanaf.
0: Oh ja.
1: Dat ik denk, laat die jongen lekker genieten van zijn geld, joh, dat hij dat gewonnen heeft.
0: Nou, als je een Hermes tas, dan is die ook gelijk klaar. Als je voor als je wife tegen je zegt, schat, die tas die me ooit hebt beloofd, doe ik hem weg.
1: Daarom moet je dat soort tassen niet beloven.
0: Nee.
1: Of dat soort tassen moet je niet beloven.
0: Check it, man. We hebben het ook gehad over UFC. En over een hele moeilijke periode in zijn leven. In zijn jeugd. Dus kippenvel. Mooi gesprek met Noah Blijden. Go check it out. Het staat op mijn YouTube-channel. Nando Leaks Real Talk. New music. Real of

0: She did it again, Tyla and Zara Larsson.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Mando Lix. Zoetigheid voor je oren.

Amang. Nieuwe tunes, nieuwe geluiden. Zoetigheid voor je oren, de parels van de radio. Songs van Esco, Jampi, Ozuna, Earthman, Henkie D. Popkaart, gepropt en gestopt in één lijst. Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify. Hola.

0: fucking bereiken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Ik doe niet met mijn zaken, niet met mijn vloeken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven, normaal leven, normaal.
0: Een normaal leven moet je een of andere baan gaan verzoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. De rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer

0: motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Haal nu ook je taxipas bij rijschooloscar.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads.

0: 7. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 heeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door...
4: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller!
5: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: somos de Bongo Russian Raúl Alejandro Wizkid. Ja, we gaan natuurlijk zometeen helemaal los met 5 voor Fernando. De kwalificatievraag die je nodig hebt is: welke Nederlandse speler maakte de 1-0 tegen Zweden afgelopen zaterdag? Welke Nederlandse speler maakte de 1-0 tegen Zweden afgelopen zaterdag? Ja, die heeft... ja man, gelijk een foto met hem gepost. Rescue's van NOS of Jersey, what's poppin', wat heb je voor ons?
1: De organisatie die de aardbevingsschade in Groningen afhandelt heeft nog steeds hun zaakjes niet op orde. Er zijn 329 dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat staat in een brandbrief van de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij maar niks hoorde.
2: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: De honderden dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al rapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar omdat er mogelijk fouten in zaten. De eerste stappen voor vrede tussen de VS en Iran zijn gezet. Gisteren kwamen de landen bij elkaar om te onderhandelen. Er is een stappenplan gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen, zeggen bemiddelaars Pakistan en Qatar. Zo is er afgesproken dat Amerika en Iran gelijk contact met elkaar hebben als er problemen zijn in de belangrijke straat van Hormuz. En ook moeten de gevechten tussen Israël en Hezbollah stoppen. Dat is een sterke eis van bondgenoot Iran. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld in de ambulance. En Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
3: Salah. Daar is hij dan. Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
1: Ja, het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Krijg nog het weer. Vandaag veel zon, al is er soms ook wel bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden.
0: Festival FOMO.
4: Hell no.
0: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
0: Met deze week Vunstige Deuntjes Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luisterapp.
5: Fernando.
0: It's a good vibes only. Rise and shine. Russian. Raúl Alejandro.

0: We hebben een challenge. En niet zomaar een challenge.
1: Ja, we hadden een challenge. En het antwoord is daar, Nando.
0: We zijn geslaagd.
1: Nou, geslaagd.
0: Nee, kijk.
1: Leg dat maar eens even uit.
0: Er is wel een lichtpuntje. Kijk, we hadden een challenge dat als wij, als een van ons het goed zou raden wat de stand van zaken zou zijn van Oranje tegen Zweden, dan zou degene die verloren heeft het Wilhelmus moeten zingen op een plein hier om de hoek.
1: Klopt.
0: Maar jij maakte een keuze van 2-1. Jij zei Nederland gaat met 2-1 winnen.
1: Klopt, dus in ieder geval heb ik goed dat ze hebben gewonnen.
0: Top, dat gedeelte heb ik goed. Ik kwam opeens met 3-2. Ik was overenthousiast. Ik zei, die doelpunten, het gaat regenen. Ik was volledig met Gakpo en ik zei, ja, dit, dat. Nou, ze hebben goed gescoord.
1: Maar ook jij hebt het fout.
0: Ook ik heb het fout.
1: Dus de conclusie is
0: dat we allebei Wilhelmus moeten gaan zingen.
1: Vandaag, het gaat gebeuren. Kijk, het ding is een beetje, je moet het zo zien. Dit gebeurt natuurlijk niet allemaal automatisch. Wat je hier hoort, de geluiden, de nummers. Dus er moet wel iemand nog steeds achter het mengpaneel zitten. Nou hadden we niet verwacht dat we allebei gefaald zouden hebben, zeg maar. We zijn allebei geflopt. Dus het moet heel even op zich laten wachten. Want om 9 uur hebben we natuurlijk Miguel Keitel. Die gaat mixen.
0: Ja.
1: Dus in die tijd kunnen wij even onze stembanden opwarmen. Kunnen we naar beneden lopen. Gaan we het opnemen. Hoor je het daarna.
0: Heftig hoor dit, hoor.
1: Jij hebt er zin in. Ik heb zin om jou te horen zingen.
0: Ik heb er zin om, zeg maar.
1: Ik vind het heel leuk. Ik heb er zin in.
0: Nee, ik niet.
1: Jawel, ik wel vind het leuk.
0: Nee, ik vind het tof dat ik met jou zing, want jij kan heel goed zingen.
1: Maar wacht even. We hebben allebei apart verloren. Je zingt niet met mij.
0: Jawel.
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee, Nando. Nee, we zingen geen duet.
0: Nee.
1: We gaan allebei zingen.
0: Ja, nee, dat is eerlijk.
1: Als we de challenge verliezen, dan verliezen we hem ook.
0: Maar ik dacht, als team gaan we, zeg maar, samen.
1: Nee, we waren een team
0: ik
1: tegen elkaar.
0: Ik ben gewoon voorgelogen in deze situatie.
1: Nee, je hebt gewoon niet goed opgelet. Luister nou. Want we zijn niet een team geweest in de challenge.
0: Shit.
1: We waren een apart persoon. Dus ik dacht al, jij bent veel te rustig over het feit dat jij op een plein moet gaan zingen.
0: Ja.
1: Want jij dacht zeker dat ik ging zingen, dat jij ad-libs ging
0: doen.
1: Nee, je gaat alleen zingen en ik ga ook alleen
0: maar
1: zingen.
0: Ik ken Wilhelmus niet eens uit mijn hoofd.
1: Nou, je hebt nog anderhalf uur om te oefenen.
0: Van Duits bloed, of zo is het toch?

0: zeggen, Savante.
1: 5 voor Fernando.
0: Ja, de 30 seconds van de radio. 5 voor Fernando. Kun jij mij 5 woorden laten raden in 30 seconden? Als het antwoord ja is en ben je sowieso degene die altijd supergoed is in het spel, doe dan gewoon lekker mee. Ja, aan het einde van de week win je een prijs, jongen. Zo'n mok. Mok kan je nergens winnen, kopen ook niet met Temu. Dus weet je, wees scherp, wees alert. De kwalificatievraag is: welke Nederlandse speler maakte de 1-0 tegen Zweden afgelopen zaterdag? Ja, Don en ik waren gewoon een chill op haar vis, hè? Maar we zagen eens doelpunt. Deze werd gemaakt. We waren lekker aan het eten. En op een gegeven moment, deze man was de man of the match. Ik heb gelijk een foto met hem gepost op mijn Instagram. Maar...
2: Hey, dan verklap je iets.
0: Oh ja. Nou ja.
2: Die dus.
0: Die guy. Welke Nederlandse speler maakte de 1-0 tegen Zweden afgelopen zaterdag? Dat is Jordan Fraser featuring Jay On.

0: Okay, Magic, Bruno Mars. Hij komt inderdaad van een andere planeet.
1: 5 voor Fernando.
0: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Ja, de 30 seconds van de radio gaan we weer spelen. We hebben Saviel en Maher aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, man. Wie was die man die de eerste punt scoorde tegen Zweden?
2: Bobby.
0: Ja, man. Wat een wedstrijd, hè. Wat een doelpunt. Hé, hey, we waren aan het... Hé, hey, 5-1? Pak slaag heet dat, man.
2: Zo. We gaan knallen, knallen.
0: Zo. Als we zo doorgaan, kunnen we nog wereldkampioen worden ook nog.
2: Ja, zeker.
0: Maar god. We gaan beginnen met Saviel. Saviel, are you ready?
2: Yes.
0: Oké. Okay. Saviel.
3: Hallo?
0: It's me. Saviel.
3: Oh,
0: Saviel.
3: Hij hangt tot nu op.
0: Geruisloos vertrokken.
3: Nou.
0: Saviel, ik weet niet wat er aan de hand is, maar...
3: Nee, ja, Saviel die hangt op.
0: Ik moet gewoon terugbellen, hoor. Ik weet wat...
3: Saviel die hangt op en die heeft niks uitgelegd. Dus weet je wat, Maher? Ja, speel jij maar even een ronde, even kijken of... Wat jij ervan
2: maakt. Volgens mij gaat lukken, oké. Okay.
0: Ja, we horen in ieder geval. Dus...
3: Je hebt een fikse tegenstander, heb je dit? Ja.
2: Moet ik het tegenstander? Go! Zin. Het is geen vliegtuig, maar...
0: Helikopter.
2: Top. Je hebt een winkel en die is blauw met gele kleuren.
0: Een winkel? Albert Heijn, een winkel,
2: een
0: Jumbo?
2: Volgende. Die, een vogel die praat.
0: Papegaai.
2: Ja, en ja... Ik laat het zo, want de andere is moeilijk.
0: Bol.com.
3: Ik snap wel dat hij zegt, weet je wat, ik laat het gewoon zo, want ik heb toch al gewonnen. Met de winkel, blauw met geel, bedoelde hij natuurlijk IKEA.
0: IKEA.
3: Ja, man.
0: Zweedse papies, man.
3: IKEA, het is wel symbolisch, de kwalificatievraag ging ook over Zweden.
0: Ja.
3: Ja, kijk. Je zou het niet denken, maar want het was
2: nee,
3: een, het was een,
2: het
3: was,
2: gelukt,
3: ja, het was een pittige ronde natuurlijk.
0: Saviel heeft wel gestreden, hoor.
3: Ja, het was, ja. En Maher heeft ook echt zijn best moeten doen. Nou, Maher die horen we morgen gewoon weer, want hij heeft gewonnen.

0: funnix.nl/festival en fix je FOMO met de Funnix Festipass. Zometeen Jay Controlando KM Idari met Ben Nova. Ja man, ik zit even naar buiten te kijken. Wat zie ik? Heel veel zon. Dat is leuk. Het wordt broeierig warm. 32 graden. Let's kies met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dat AI een hoop banen laat verdwijnen, dat weten we. En misschien zakt de moed bij mensen die werk zoeken inmiddels in de schoenen. Maar voor hen heb ik goed nieuws. Er zijn nog altijd meer banen dan mensen die er eentje zoeken. Volgens uitkeringsinstantie UWV kan je snel aan de bak als je een bepaald beroep zoekt.
2: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel het nieuws is geweest. Het levert ook heel veel werk op, uiteraard. Maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers. Maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
1: Volgens het UWV is er bijvoorbeeld ook grote vraag naar schuldhulpverleners vanwege het groeiende aantal mensen met problematische schulden. Luiken dicht, een grote karaf water op tafel en niemand die rond lunchtijd over een zonovergoten dorpsplein loopt. Frankrijk maakt zich op voor mogelijk de warmste dag ooit. Volgens de verwachtingen kan het daar boven de 40 graden worden. Er geldt code rood in grote delen van Frankrijk. Meer dan 800 scholen blijven dicht. Bij evenementen mag geen alcohol worden geschonken. Ook in Spanje wordt het heel warm. Het is mogelijk een van de heftigste hittegolven ooit in Europa. Door klimaatverandering zijn hittegolven nu vaak intenser dan vroeger.
0: Ja, dat voelen we. Jongen, let op het milieu, jongen. Maar god, besef hè, boven de 40 graden in freaking Frankrijk.
1: Ja, dan word je gewoon gebakken als je buiten staat.
0: Oh, dan krijg je gewoon Kentucky, word je zelf Kentucky op straat.
1: Ja, precies, jongen. Nou, het wordt hier ook warm, hè?
0: Ja.
1: En een bijzondere en emotionele dag gisteren voor de Molukse gemeenschap. Premier Jette bood zijn excuses aan voor de manier waarop Nederland met Molukse mensen is omgegaan die 75 jaar geleden hier kwamen. Hij deed dat bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument.
3: Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair. Voor de gebrekkige opvang en huisvesting. Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
1: Ja, de excuses zorgden voor gemengde reacties.
4: Er valt geen feest te vieren, want er is een excuses aangeboden. Maar een excuses zonder daden, dat zegt natuurlijk niks.
5: Ik vind gewoon dat we positief moeten zijn. En die positiviteit en positieve energie moeten gewoon uitdragen naar elkaar.
1: Ja, veel Molukse beroepsmilitairen vochten in 1945 tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië mee aan de Nederlandse kant. En na deze oorlog mochten zij van de Indonesische regering niet meer terug naar de Molukken. Nederland haalde de Molukse mannen en hun families hierheen. En hier werden ze ontslagen als militair en in panden van oude concentratiekampen geplaatst.
0: Nou, Don heeft hier een mooi item over gemaakt namens Funnix gisteren.
6: Ja, gisteren. Ja, ik was er inderdaad bij. En ik moet zeggen, ik heb ook vroeger op school niet heel veel hierover geleerd over dit deze zwarte pagina in onze geschiedenis. En ik herken ook wel die gemixte reacties. Enerzijds waren er mensen die bijvoorbeeld heel trots waren en foto's maakten met het monument. Maar er waren ook mensen die bijvoorbeeld foto's hadden van hun familieleden om te laten zien van, ja, daar is wel een groot gedeelte van hun leven ook van afgenomen en van hun dromen afgenomen. Dus ik vond het heel bijzonder dat de Molukse gemeenschap zichzelf zo had opgetrommeld daar om dat te laten zien. Ook dat eerbetoon eigenlijk.
0: Mooi. Ja. Mooi, mooi. Check het filmpje op funnix.nl.
6: Ja, of mijn Instagram @ThomasSanders.
7: Fernando.

0: gokmarkt geëxplodeerd. Daarom willen ze reclames voor online gokken helemaal verbieden. Maar niet iedereen denkt dat het probleem gaat oplossen. Sommige experts waarschuwen juist dat spelers daardoor sneller uitkomen bij illegale goksites. Waarom dit meer risico's kan veroorzaken, bespreken we met Mike Heesters, hoofddirecteur van top10casinos.nl. Mike, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Een verbod op gokreclames klinkt voor veel mensen logisch. Minder reclame, minder gokken. Maar waarom zeg jij, zo simpel is het helemaal niet?
1: Nou ja, zo simpel is het niet. Omdat als mensen willen gokken, dan blijven ze natuurlijk gewoon wel online zoeken naar resultaten. Ze willen weten waar ze terecht kunnen, wat het aanbod is, et cetera, et cetera. En op het moment dat er een algeheel reclameverbod komt, dan ga je krijgen dat legale aanbieders natuurlijk niet meer zichtbaar zijn. En illegale aanbieders zullen wel zichtbaar zijn. En die worden gevonden. Mensen gaan er naartoe klikken en die komen eigenlijk ergens terecht waar geen controles zijn, geen limieten, geen toezicht, geen cruxen waarbij mensen zichzelf kunnen uitsluiten als ze niet meer willen gokken. Ja, toch wel een groot probleem, denk ik. Geen zichtbaarheid voor legale aanbieders betekent automatisch dat eigenlijk de illegale sites het makkelijker krijgen om in Nederland voet aan de grond te zetten.
2: Ja, jij zegt het al, Mike, een groot probleem. Maar hoe groot is die illegale gokmarkt eigenlijk? Waar hebben we het dan over?
1: Nou ja, uit het rapportage van de Kansspelautoriteit over 2025 is bijvoorbeeld gebleken dat het grootste deel van de Nederlanders speelt bij legale online casino's. Ja, we hebben in Nederland te maken met limieten. Ik ben daar wel voorstander van, omdat er dan toch wel controle is. Maar meer dan de helft van het geld wat verspeeld wordt, gaat uiteindelijk toch naar de illegale casino's. Zo was naar voren gekomen dat er 600 miljoen vorig jaar legaal gespeeld werd, maar 617 miljoen werd er illegaal gespeeld. Dus ja, dat zijn best wel flinke bedragen waarvan ik denk dat het probleem nog niet echt bij het legale aanbod ligt, maar ik denk juist dat het illegale aanbod harder aangepakt moet worden en dat de focus verschoven moet worden. Dat je niet alleen maar bij de legale sites allerlei maatregelen moet treffen, maar juist dat je die illegale aanbieders aan moet pakken. Want tuurlijk hebben we het over kwetsbare groepen en tuurlijk zijn er jongeren die in bescherming worden genomen. Daar zijn we het allemaal over eens, denk ik. Maar ja, als die jongeren ergens gaan spelen waar ze geen toezicht hebben, geen limieten, hetzelfde voor die kwetsbare groepen, ja, dan loopt dat natuurlijk helemaal uit de hand.
0: Maar waarom zijn die illegale aanbieders dan zo lastig om aan te pakken?
1: Nou ja, de Kansspelautoriteit heeft niet alle instrumenten om dat te doen. Ze kunnen niet zomaar naar een hostingpartij bellen of naar een SIDN die de Nederlandse domeinen beheert van dit domein promoot illegaal gokken. Die moet je offline halen. Ik denk ook dat daar wel het grootste probleem zit. Je ziet afgelopen week zijn er weer een aantal boetes uitgedeeld. Die boetes komen aan. Langslepend proces, eer dat geld er is. Illegale aanbieders zijn niet zomaar onder de indruk.
2: En wat zou dan wel een oplossing zijn om het aantal verslaafde gokkers te minderen? Want daar willen we natuurlijk uiteindelijk allemaal naartoe.
1: Nou ja, het aantal verslaafde gokkers minderen. Ik vraag me oprecht af. Kijk, dat we met verslavingen te maken hebben, dat is van alle dag. Dat is met drugs, dat is met alcohol en dat is met gokken ook. Maar om het aantal verslaafden te verminderen, denk ik dat je eerst moet gaan kijken waar ligt het probleem. Want ik zeg het net al, 617 miljoen van het geld gaat naar het illegale circuit. Er werd gesproken over 3100 gokverslaafden op dit moment. Maar is er wel onderzocht of die gokverslaafden allemaal gespeeld hebben bij juist legale casino's? Of hebben ze juist alleen maar gespeeld bij illegale casino's waar dus geen limieten zijn? Waar casino's geen zorgplicht hebben en dus ook geen interventie doen, et cetera. Ik denk dat eerst helder moet zijn voor dat je nog beter de verslavingen aan kan pakken.
0: Duidelijk nog veel werk aan de winkel, dus Mike Heesters.
1: Ja, zeker weten, zeker weten.
0: Maar ja, we blijven erover praten, we maken het kenbaar. Dus dank in ieder geval voor je visie hierop. Mike Heesters, hoofdredacteur van top10casinos.nl. Dankjewel voor je uitleg.
1: Geen dank, dankjewel. Fijne dag.
2: Dankjewel.
0: Jonah Fraser, Young Felix.

0: dingen.
1: Like, are you ready?
0: Yeah! I'm ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.

Blue Tunes. Nieuwe muziek van Esco, Pilage, Franglish, NKT, KM, Popcar, Yampi, Ozuna, First Man, Young Ellie, Young Ellens. Ja, die lijst is gevuld met de allernieuwste releases. Nando Lee Sound System, zo heet de playlist met al deze tunes, gepropt en gestopt.

0: Jiggle. Renskies, die Wine and Jiggle met het nieuws. Wat heb je voor ons?
1: Mensen in Limburg zien deze week misschien wel de 38 of zelfs 39 graden op de thermometer staan. Dat hoor je zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 heeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Soprano's. Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet. Vandaag een SOA checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja, toch? Beta.
1: ¿Qué más, pues, mi gente? Palmundo está de vuelta.
2: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh.

0: te rijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Ben je gezakt? Bij Rijschool Oscar krijg je je herexamen helemaal gratis.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
4: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door...
6: Ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
6: Sneller!
7: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen... tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
8: Vanavond in Dertigers.
9: Ready for a week and get away.
10: Dat was Matt. Plus eentjes, toch?
11: Hoezo neemt Reza een wildvreemd iemand mee op ons weekend?
12: Dankjewel, dat is fucking raar, toch? Misschien is dit dan ook wel het perfecte moment voor een potje goedbakseks.
8: De dramaserie Dertigers. Vanavond, 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.
7: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits, 99 cent, die zijn lekker.
13: Zometeen muziek van Fresh featuring KM, Bare Minimum. Mensen kiezen, kijk maar aan, en staat paraat om het nieuws met je te delen. Het nieuws van NOS 3, good morning.
14: Goedemorgen, het is voor mensen met een beperking nog steeds ingewikkeld om online te shoppen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Er is wel wat vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. En dat is niet alleen frustrerend voor mensen die slechtziend zijn.
15: Het zijn ook slechthorenden, maar bijvoorbeeld ook mensen... die moeilijk met een muis overweg kunnen. En die het via het toetsenbord moeten doen. Die ondervinden heel veel blokkades. Bijvoorbeeld, je komt niet bij het winkelwagentje om die bestelling te doen. Of je loopt vast en er is een telefoonnummer wordt in beeld gebracht... Maar als je dan blind bent en met een schermlezer dat telefoonnummer niet genoemd wordt... dan kom je dus niet bij het contactcenter.
14: Veel sites hebben een voorleesfunctie, maar die werkt niet altijd goed. En ook zijn cookie-meldingen soms niet weg te klikken of staan afbeeldingen niet beschreven. Slechts 2 grote online winkels hebben hun zaakjes helemaal op orde. Gisteren hebben de VS en Iran de eerste stappen gezet voor vrede. De landen kwamen gisteren bij elkaar om te onderhandelen. Bemiddelaars spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt over de straat van Hormuz... en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Als alles volgens plan gaat, is er binnen 60 dagen een definitief akkoord. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen... zijn 3 mensen om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die allebei pistolen droegen. Een van hen is een leerling van 15. De beschieting zou te maken hebben met pesterijen op de Filipijnse school. En een groot deel van Europa is het zweten geblazen. In Frankrijk wordt het zelfs mogelijk de warmste dag ooit. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van het land is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. En ook in Nederland krijgen we extreem hoge temperaturen, zegt onze weerman.
16: De komende dagen gaan we echt wel overschakelen op uitzonderlijk hoge temperaturen. Morgen valt het nog mee met zo'n 27 tot 33 graden. Maar de dagen daarna, dan wordt het in heel het land gewoon dagelijks tropisch warm vanaf woensdag. Met op woensdag en vrijdag temperaturen die lokaal in het zuiden van het land richting de 38 en op vrijdag misschien wel 39 graden gaan.
14: Ja, de extreme temperaturen komen door klimaatverandering. Krijg je het weer? Ja, vandaag veel zon dus al. Er is ook soms wel wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden.
17: Festival FOMO.
18: Hell no.
17: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
18: Oh my god!
17: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
19: Fernando.
13: Wat is een absolute no-go?

0: vibes.
1: Good vibes.
0: Lekker wakker worden.
1: Hey.
0: Keep it high and keep it banging, baby. Zeker keep it high and keep it banging. Want kapot heet de komende dagen. Maar wat ook heet is, is het nieuws wat ik nu met je ga delen. Uit onderzoek van dating app Happn blijkt dat er ruim 1 op de 3 singles wel eens een crush heeft gehad op iemand in een sportschool. Alleen een move maken, dat gebeurt een stuk minder vaak. Dat doen ze niet vaak. Veel mensen willen een ander niet zomaar storen tijdens de gym, wat ik ook begrijp. Terwijl volgens het onderzoek de meeste singles er eigenlijk best voor openstaan. Maar ik vind het wel een no-go in de gym. Maar laten we even eerlijk zijn, Tona. Je bent in de gym, je bent aan het sporten, je hebt geen tijd om met iemand te zeggen... Hey, kan ik je helpen

0: Kan ik je helpen squatten? Daar zit je toch niet op te wachten?
1: Wat vind jij sowieso no-go's in de gym dan?
0: Mensen lastig vallen. Weet je, als je aan het trainen bent, ga die vrouw niet lastig. Soms zie ik van die guys, die gaan dan echt letterlijk een heel praatje doen met die dame. Die dame is bezig, man. Ze is bezig met haar oefeningen. Kan ik je helpen? Nee! Ze heeft geen hulp nodig, anders had ze je gevraagd. Of ze had iemand in een gym gevraagd die daarvoor bevoegd is. En ja, die beweging kan je ook zo doen. Kill, je bent geen personal trainer. Val die vrouw. Ja, ik stoor me er soms aan. Ik bemoei me niet mee, want het gaat niet om mij. Maar ik zie het gebeuren en dan denk ik, jee, man, dat vind ik een no-go. Laat mensen gewoon met rust.
1: Nou, ik moet zeggen, met rust laten oké. Maar stel dat iemand ziet, of het nou een man of een vrouw, of weet ik veel wie of wat het is. Als iemand ziet dat ik door een bepaalde oefening mijn nekspier zo aan het trainen ben, dat ik geen nekspier meer over heb, zeg maar, over een paar uur.
0: Als je nekkers bent, ja.
1: Dan vind ik het wel fijn als iemand het even tegen me zegt. Stel dat iemand echt zou zien van, ja meisje, ga maar binnenkort naar het ziekenhuis in plaats van de gym. Dan zou ik het niet zo erg vinden als iemand het zegt. Dus ik vind het niet per se een no-go.
0: Ja.
1: Wat ik echt een no-go vind, is een stukje hygiëne. Dus kijk, we weten allemaal, we moeten een handdoekje meenemen naar de gym.
0: Ja.
1: Nou zie je bij sommige mensen daar al zoveel vlekken in zitten, dat ik me afvraag of je die handdoek wast, of dat je gewoon één gymhanddoek hebt en dat die elke keer opnieuw weer meegaat. Ja. Maar bij wijze van spreken, ik ga altijd op de loopband aan het eind van mijn training, zeg maar. Soms zie ik daar mensen oplopen die flink transpireren, zeg maar. Dus je ziet de druppels zie je gewoon vallen op de band. En op die hendels gewoon drip, drip, drip, drip, drip, laat het regenen. Dus ik wacht tot die persoon eraf gaat. Maar terwijl jij eraf loopt, zie ik nergens de handeling dat je heel even poetst waar die druppels zijn gevallen.
0: Nee, die laat gewoon.
1: Ja, dat vind ik zo vies.
0: Ja.
1: Dat vind ik de grootste no-go. Dat je niet even dat apparaat, er staan overal van die alcohol dingetjes.
0: Ja, gewoon een schoonmaken.
1: Even schoon. En dan ook niet met je vieze zweethanddoek even snel eroverheen. Want nu heb ik dus jouw zweet vast.
0: Ja.
1: Dat vind ik echt, spreek me liever 1000 keer aan dan dat je 1 keer met je zweetdruppels op de vies.
0: Ja.
1: Dat vind ik een no-go.
0: Ja, dus je hoort het al, hè? Druppelen. Niet druppelen in een gym waar het doorheen is.
1: Godverdamme. Ja, of in ieder geval, kijk, dat je druppelt, daar kan je natuurlijk niks aan doen.
0: Nee, klopt.
1: Druppelen is iets, ja, weet je, sometimes we get a drip, drip drop. Maar je hebt het wel zelf in de hand of je het opruimt, ja of nee.
0: Handig.
1: Wat zit jij er allemaal te lachen, joh?
0: Drip drop. Als je luisterend bent en je denkt bij jezelf van, ja, ik voel dit.
1: Wat is er net zo grappig?
0: Nee.
1: Nee, echt, ik snap het echt niet. Ik snap het niet, waarom lach je zo?
0: Nee, het drupt allemaal binnen. Maar als je aan het luisteren bent en je denkt bij jezelf, wat een no-go in de gym.
1: Ik snap deze man niet.

0: Wat is een no-go in de sportschool? Ik zeg ja, mensen die andere mensen lastigvallen. Ja, soms heb je dat je ziet dat iemand lekker aan het sporten is. En dan komt er een guy, kan ik je helpen? En je ziet die vrouw geïrriteerd. Kijk, maar ze probeert, zeg maar, gewoon netjes over te komen. En denk bij mezelf, laat die vrouw met rust. Ik zie dat zo vaak gebeuren.
1: Nou, nu hebben we wel iemand in de NPO Luister-app die het met je eens is. Maar die heeft er ook nog een andere theorie bij.
0: Oké. Okay.
1: Mr. Mapper.
0: Mr. Mapper.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Oh, Mr. Mapper hij is druk bezig. Ik wil niet weten met wat, maar hij is druk bezig. Hij zei in ieder geval in de NPO Luister-app... Snap je, Fernando is echt zo'n man. Wat ik doe is gewoon een snelle takkie. Ik zeg altijd, ik wil je verder niet lastigvallen, want je bent bezig. Maar ik wil wel je nummer of je Instagram. Dus hij zegt, wel aanspreken, maar niet lastigvallen.
0: Wel aanspreken, ja maar...
1: Het is een dunne grens hoor, het is een dunne lijn tussen...
0: Het is een hele dunne lijn.
1: Mijn absolute no-go is in ieder geval hygiëne. Nou zie ik Lina zeggen in de NPO Luister-app... Donna, jou voel ik helemaal. Soms dan ruik ik die handdoek al wanneer ik binnenkom. Wauw.
0: Snuffel op die handdoek.
1: Ja, ik zeg al, ik heb het idee dat sommige mensen gewoon een gymhanddoek hebben. Dus die houden ze in hun tas en die blijft gewoon daar. Die komt er alleen maar uit tijdens het sporten. Maar je moet hem ook wel wassen, zeg maar. Dat vind ik wel een beetje vervelend.
0: Ja, die dottie. Of was het een ruiken naar gisteren? Dat je denkt, ik snap dat je gezweet hebt, maar dit is een zweet van een paar dagen geleden.
1: Je hoeft echt niet naar bloemetjes te ruiken, maar gewoon denk een beetje aan je medemens.
0: En neem er gewoon een deo mee. Zeg maar een deo en zeg maar, ik neem wat parfum mee. Want soms zweet je echt, zeg maar...
1: Oh, dat is wel echt next level.
0: Ja.
1: Oh, wauw.
0: Ja. Dus een spuitje even erbij als je weet van dat je echt iemand bent die echt transpireert en het stinkt. Dan doe je even een laagje parfum eroverheen.
1: Oh, wat netjes. Dus kijk, hoe voorbereid zijn.
0: Een soort layer.
1: Mr. Mapper doet het ook. Parfum. En daarna, the rest is history.
0: Hey.

0: tolereren. Ja, de appjes stromen er binnen. Rendel, good morning.
1: Goedemorgen, Fernando en Donna. Ja, ik ga ook naar de bekende Oranje Gym. Maar wat ik echt een no-go vind is dat ik mensen daar zie alsof het Fashion Week van Parijs is of zo. Ik zie mensen daar met Dior schoenen, LV schoenen, Balenciaga. Ja, je kan mij niet zeggen dat dat lekkere schoenen zijn om in te gymmen. Ik vind het dan ook wel, en wat Fernando ook zegt. Ik zie dat ook heel vaak, dat mannen, jongens opeens personal trainer worden. En dan die dame eigenlijk, ja, ze maken die dame gewoon lastig. Want die dame is gewoon komen trainen. Dus als ze met je wil praten, dan had ze je wel gegroet ook of zo of iets. Ja, dus dat eigenlijk, man. En oh, maar de grootste no-go is gewoon wanneer mensen in de gym zijn, een oefening bezet houden en ze zijn alleen maar aan het lullen gewoon. En dat is ook irritant.
0: Ja, dat is waar, man. Dan gaan ze heel lang, zeg maar. Ja, je wilt dat het apparaat. Ben je klaar? Nee, ik moet nog beginnen. Maar je begint niet.
2: Misschien zijn ze even oefeningen aan het opzoeken. Je moet positief blijven. Ik ga helemaal stuk om Tati in de NPO luisterapp. We hebben net Mr. Mapper hebben een appje van voorgelezen. Die zei van, nou, je moet inderdaad mensen niet aanspreken. Maar je kan gewoon meteen even vragen naar een Instagram of naar hun nummer. Want dan hoef je niet zo lang met die dames te praten.
0: Ja.
2: Daarop zegt Tati, good morning. Als Mr. Mapper mij had aangesproken en hij had gezegd dat ik hem onder Mr. Mapper moest opslaan, was het daar al done. Doe wat aan je naam en map netjes door up to the next.
0: Wow, Tati maakt geen grap. Dat is ruthless, man.
2: Geweldig. Je hebt ook nog een ander soort mappen. Boksen natuurlijk. Janice die zegt, sowieso is er nog winst te behalen qua gymhygiëne. Ook de sportschool zelf zorgt soms voor onhygiënische situatie. Door grote groepen de boksende mensen op bijna de gehele benedenverdieping 1,5 tot 2 uur toe te laten. Individuele sporters komen binnen in een stinkende ruimte hierdoor. Je wordt letterlijk weggejaagd. De zweetdruppels vliegen letterlijk in het rond. Te ranzig.
0: Gadverdamme. Noer.
3: Wat ik echt een no-go vind, zijn die mensen die gewoon best wel fit zijn. En die dan neerkijken op mensen die wat minder fit zijn. Die bijvoorbeeld voor het eerst in de gym komen. Of mensen met wat overgewicht die in de gym zijn. En die proberen er het beste van te maken. Of weet je, zichzelf te beteren. En die daardoor gewoon echt ontmoedigd worden. Dus een beetje respect voor elkaar, weet je. Geef elkaar een beetje props. En zorg ervoor dat iedereen gewoon lekker in zijn vel kan trainen. En ga niet neerkijken, lachen. Of ik heb dat wel eens gezien in de gym.
2: Ah.
3: En dan, ja, krijg je gewoon buikpijn van.
2: Zo gemeen.
0: Mensen, soms denk ik ook dat ze naar mij kijken. Dat is van, oh ja, hij is van de radio. Zwaargewicht.
2: Zwaargewicht.

0: degrees. Ja man, hitte. Zometeen wordt het nog heet, want we gaan het ene spel spelen. 5 minuten heb je nog. Nog 5 minuten, dan gaan we zeg maar helemaal los. Nog 5 à 10 minuten gaan we helemaal los. Ben je de volgende minuut? Sowieso maar, legendary. De kwalificatievraag voor de moorden minuut is: van welke rapgroep is Akwasi bekend? Van welke rapgroep ken je Akwasi? Denk erover na, laten doorkomen via de NPO luisteren. Wat kan je winnen?
1: Je wint tickets voor Vunzige Deuntjes Festival. Ja man.
0: Zometeen gaan we los met de starlight van Frenna. Keep it high and keep it banging. Zonnig en warm. Ongeveer 32 graden. Mijn god. Let's kiezen met de nieuws van de End of the Dreams. It was popping. What you got, let's go.
2: Ja, in grote delen van Europa wordt het deze week extreem warm. In delen van Frankrijk en Spanje is al code rood afgekondigd. In Frankrijk wordt het mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen. Meer dan 40 graden. En daarom neemt het land maatregelen, vertelt correspondent Saskia Houttuin.
3: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden. Terwijl de ziekenhuizen juist nu ook zo hard nodig zijn vanwege de hitte en mensen die dus oververhit kunnen raken.
2: Ook blijven op verschillende plekken scholen dicht en gaan evenementen niet door. De extreme temperaturen komen door de klimaatverandering. Ook hier in Nederland wordt het super warm deze week. In het zuiden van het land kan het wel 38 of 39 graden worden. Zoek je nog een baan of twijfel je welke studie je moet doen? Denk eens aan dierenarts, metselaar, medewerker van een vintage winkel. Dat zijn beroepen met grote baankansen, zegt het UWV. Neem bijvoorbeeld dierenarts of dierenartsassistent. Dan heb je het druk, omdat veel mensen tijdens corona een huisdier hebben genomen. Er zijn ook beroepen waar je beter geen tijd meer in kunt steken, zoals een baantje bij de klantenservice, want die banen worden in rap tempo vervangen door AI. En in België is ultrasporter Mathieu bezig met een wereldrecordpoging. Hij wil in 7 dagen tijd 360 kilometer zwemmen. Het zwembad in Brugge is 50 meter lang, dus even rekenen, dat zijn 7200 baantjes. Mathieu moet zich aan een strak schema houden, vertelt hij.
4: Het is een heel scherp schema dat ik zal moeten volgen. Dus ongeveer 20 uur per dag zwemmen. En dan heb ik 4 uur pauze dat ik even hier beneden kan slapen. Ze hebben een kamertje ingericht, zodat ik rap vanuit het zwembad in mijn kamer kan. En daar zo lang mogelijk volgen eigenlijk, ja.
2: Ja, met de actie wil Mathieu geld inzamelen voor een organisatie tegen kinderarmoede.
0: Fernando. Rise and shine, good morning, it's Frenna, start.

0: Very good morning. Ivan hebben we aan de lijn. Ivan, good morning.
1: Hey, good morning. Good morning, Fernando.
0: Hoe ga je om met de hitte?
1: Op zich, vandaag ging het prima, man. Ik heb alles opengelaten. Alleen wat echt belangrijk is, als het precies zonsondergang is, dan komen alle muggen. Dus dan moet je eigenlijk die deuren en ramen dichtmaken.
0: Die motherfuckers,
1: want ik haat die beesten,
0: ik
1: man.
0: Ik ook, man. Ze zijn meedogenloos.
2: Ik heb de cheatcode, hoor.
0: Wat dan?
2: Ja, gewoon een ventilator naar je hoofd zetten, dan vliegen ze elke keer weg. Dan hoor je ze niet.
0: Ah.
2: Echt? Ik swear, het helpt echt.
0: Oké, zet hem bij je hoofd.
1: Ja, dat is een goeie. Ik ga het proberen.
2: Nou, dan je hebt al een prijs gehad, dus dan hoef je niet meer mee te spelen.
0: Je minder bulten vanavond, toch?
1: Ja, maar gaan ze wel mijn voeten lopen opeten.
2: Oh, ja, oké, okay, dat dan weer wel. Ja,
0: motherfuckers, jongen. Ze zijn echt irritant, jongen. En de hitte, dus alles moet dicht. Airco. Jongens, we moeten airco hebben.
1: Ik
0: Echo's,
1: denk het echt inderdaad, ja.
0: Echo's the key.
2: Trek je beurs maar vast.
0: Ja, trek de money. We gaan de moordende nu spelen. Are you ready?
1: Yes, ik ben ready. Let's go.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Van welke rapgroep kennen we Aquasi?
1: Zwart licht.
0: Wat voor soort vervoersmiddel is het TGV?
1: Een bus.
0: Wat is de wortel van 144?
1: 12.
0: Wat is de hoofdstad van Finland?
1: Stockholm.
0: Helsinki, klopt. Wat groeide als Pinocchio loog?
1: Zijn neus.
0: Hoe heet de vrouw van koning Willem-Alexander?
1: Maxima Torrieta.
0: Haik, achternaam alles. Hey. Ja. Welke automerk ken je van de Enzo en de Roma?
1: Alfa Romeo.
0: De andere. Wat voor dier is een Duitse herder?
1: Een hond.
0: Hoeveel klinkerletters zit er in de Nederlandse taal?
1: 6 of 7.
0: Uit welk land...
2: Hij zei vijf.
0: Uit welk land kwam Napoleon?
1: Italië.
0: Nee.
1: Frankrijk.
0: Juist, Bonaparte. Hey. De man wiens zwaard precies 1 meter was.
2: Ik heb even een grap bedacht. Welk liedje zingt de partner van Pinocchio als ze op zijn neus gaat zitten? Lieg tegen mij. Ik wil dat je liegt tegen mij. Ik wil dat je liegt tegen mij. Ik wil dat je liegt tegen mij.

0: tegen Vreese Trein.
1: Dat is een trein. Ah.
0: Trein, graag, Vitesse, volgens mij. Zoiets, volgens mij. Trein, graag, Vitesse, weet ik veel. Zoiets. Het is Frans.
2: Hele mond vol.
0: Ja, het is mond vol. Ja. Ferrari, Enzo en de Roma.
3: Ah, dat is het,
0: Maar net, we gingen snel.
2: Je gaat naar vunzige deuntjes.
3: Lekker!
2: Heerlijk! Het wordt een hete zomer.
3: Nou, ook toevallig, mijn tweemaat is vandaag jarig. Mag ik mijn shout-out bij hem doen?
2: Hé, hey, doe ja, shout-out. Doe.
3: IG, Dorme, we gaan het ook gewoon doen, jongen!
2: Hé! Hey.
4: Toby on the beat.

0: Nicky Jam, die stiekem gewoon een appartement heeft gekocht in Nederland, hè? Ik weet nog niet waar, maar ergens in Amsterdam woont hij. Dus als je hem ziet fietsen op de fiets, zeg hem... El Amante.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Wil je zoetigheid voor je oren, dan krijg je het ook. De Nando Champions League.

0: Yaman. New tunes, new vibes. Zoetigheid voor je oren. Ja man. Weer nieuwe muziek van Henky T, Franglish, Esco, Yampi, Ozuna, Hilash, First Man. Ja, en de Champions League van deze week. Ja, check en volg dan die playlist. Nando League Sound System op Spotify. Nando League Sound System op Spotify. Ik zei, afgelopen vrijdag had ik een reel opgenomen. En toen zei ik al, met dit weer, het is zo warm, daar hoort de juiste muziek bij. En die heb ik voor je.
1: Nando Champions League.

0: hottest tune. Nandolik Sound System, the playlist with the hottest tunes, man. Nandolik Sound System op Spotify. Reskizi met de nieuws van NOS of Jesus. What's poppin'? Wat heb je?
1: Ja, veel banen worden vervangen door AI, maar niet allemaal. Straks hoor je met welke beroepen je tegenwoordig het meest kans hebt op een baan.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: hebben.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
5: Sneller!
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi.

0: phoenix.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
7: In the mood for vibes?
8: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
7: Jij brengt de mood bij de vibes.
8: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
7: Zometeen word je overspoeld met een heerlijke mix van Miguel Keidel. Zoetigheid voor je oren, zometeen de actualiteit van de One and Only Rescues. Wat heb je voor ons?
9: Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan mensen die werk zoeken. Dat zegt uitkeringsinstantie UWV, die jaarlijks checkt welke beroepen de beste baankansen hebben. Nieuw op de lijst staan dit jaar onder meer metselaar en schuldhulpverlener. En ook alles wat met vintage te maken heeft, heeft een hoge baankans.
10: Tweedehands is helemaal in, is trendy geworden, ook zeker onder jongeren. En dat zie je ook terug online uiteraard, maar ook in fysieke tweedehands winkels. Overal poppen ook vintage stores op, dus ja zeker, dat is voor verkoopmedewerker heel kansrijk geworden.
9: Er zijn ook beroepen waar je beter geen tijd meer in kunt steken, zoals een baantje bij de klantenservice. Die banen worden in rap tempo vervangen door AI. Actievoerders hebben gisteravond een theaterstudio in Amsterdam beklad. Ze zijn boos omdat acteur Thijs Reumer daar zijn nieuwe voorstelling liet zien. Hij werd 3 jaar geleden veroordeeld voor het hebben van kinderporno. En ook had hij minderjarige meisjes aangezet tot het sturen van naaktfoto's. Reumer zat een maand in de gevangenis en moet duizenden euro's betalen aan zijn slachtoffers. De voorstelling gaat over de zaak en de tijd daarna.
11: Ik vind dat zo'n man als Thijs Reumer, die moet gewoon even een toontje lager zingen. Het is gewoon heel erg misplaatst.
12: En de mensen die zoiets bezoeken, wat vindt u daarvan?
11: Ja, ik vraag me echt hun beweegredenen af. Is het ramptoerisme of vinden mensen het interessant? Ik weet het niet.
9: Ze hadden onder meer U kunt nog terug en Misbruik is geen verdienmodel geschreven bij het toegangshek van het theater. En opnieuw een teleurstellende avond gisteren voor België op het WK voetbal. Tegen Iran kwamen de Rode Duivels niet verder dan 0-0. Een grote teleurstelling voor deze fans in Leuven.
13: Ik ben teleurgesteld. Het is echt, mag niet zijn. Dat mag echt niet zijn. Het is Iran. We kunnen beter sowieso.
14: Echt, we hadden zoveel in onze mars en dat we dan zo moeten eindigen. Dat vind ik echt jammer.
15: Te veel kansen gemist, te veel kleine fouten gemaakt. Heel jammer.
16: Ja, waaraan ligt het? Ik weet het niet. Anders was ik bondscoach, hè.
9: In dezelfde pool won Egypte vannacht van Nieuw-Zeeland met 3-1. En daarmee is het vrijwel zeker dat Egypte doorgaat naar de volgende ronde. Krijg je nog het weer? Vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden.
7: Festival FOMO.
17: Hell no.
7: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
17: Oh my god!
7: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check phonics.nl of de NPO Luister-app.

0: kan dat ook?
1: Ja, dat kan. Je kan echt alles laten doen. Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ik kan het veranderen en dan kan ik straks zingen. Kan
2: dat? De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen muziek van Broederliefde, Bad Bunny, Jade Lauren, Dr. Dre. En natuurlijk het weer. Zonnige wel, het schommelt tussen de 23 en 32 graden. Het wordt heet. Renske met de nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het is voor mensen die slecht zien nog steeds ingewikkeld om iets op webshops te bestellen. Afgelopen jaren zijn er wel verbeteringen gedaan, maar nog steeds is het niet makkelijk voor ze. Dat zegt een onderzoeksbureau in opdracht van de toezichthouder ACM. Veel sites zijn niet goed te gebruiken met een spraakassistent die voorleest wat er op de site te zien is. Soms zijn cookie-meldingen niet weg te klikken of staan afbeeldingen en icoontjes niet beschreven. Slechts 2 websites voldeden aan de eisen. Een bizar ongeluk in de Amerikaanse staat Texas. Daar is een vrouw in haar eigen huis doodgereden door een Tesla. Op beelden van de deurbelcamera van de buren is te zien dat de auto met een enorme vaart voorbij vliegt en daarna is er een keiharde klap. Volgens de bestuurder reed de Tesla op het moment van de crash op de autopilot. Die is sinds kort ook in Nederland toegestaan. De Amerikaanse politie doet onderzoek naar de zaak.
4: Heftig. Ik kan me voorstellen dat na aanleiding van dit de koers weer naar beneden ging.
5: Nou ja, dat weet ik niet. De Amerikaanse beurs gaat meestal pas in de middag open wat hij doet. Dit is vrijdagavond gebeurd. Maar er wordt natuurlijk nu wel goed gekeken naar die autopilot functie. Of dat allemaal wel werkt zoals het zou moeten werken natuurlijk.
4: Autopilot.
5: Ja. En het wordt een zonnige en bloedhete week. Bij ons valt het nog wel een beetje mee. Maar in Frankrijk kan het de warmste dag ooit worden. Met temperaturen boven de 40 graden. Toch is het ook in Nederland aanpassen aan de warmte. En niet alleen voor jou en mij, maar ook voor dieren. Want bij een kinderboerderij in Drenthe krijgen de diertjes deze dagen een special treatment.
6: En eigenlijk is het verrassend vergelijkbaar met wat je als mens doet. Dus je merkt dat de dieren doen het automatisch wat rustiger aan. We geven extra water. Dat is ook heel belangrijk voor de verkoeling. En het is belangrijk dat de dieren goed beschermd worden tegen de zon. Veel dieren hebben zelf vacht, maar de varkentjes hebben dat wat minder. Dus die hebben we echt ingesmeerd met zonnebrandcrème om ze te beschermen tegen de zon.
5: Ja, en die zonnebescherming is hard nodig. Want eind van de week kan het in het zuiden van Nederland 38 of 39 graden worden.
4: Fernando. The heat is on hell. Sowieso man, dit is Broederliefde. Let's go.

0: plaatsvinden?
1: Nee, het moet nog plaatsvinden. Het is morgen en woensdag is het.
0: Zo.
1: In het Gelredome.
0: Uitverkocht, toch?
1: Uitverkocht, zeker. Ik heb mijn kaartjes net verkocht. Ik had toch geen zin, uiteindelijk. Maar voor iedereen die gaat, heel veel plezier.
0: Ja, heel veel plezier. Have fun. Bad Body Baby. Ja. Wij hebben iets gedaan en...
1: Leg het even uit aan de mensen.
0: Ik vertel het wel even, want je hebt geen zin.
1: Ja, je hebt spijt.
0: Ja.
1: Kijk, wij hadden een challenge gebracht afgelopen vrijdag. We moesten voorspellen wat Nederland ging doen tijdens de wedstrijd van Nederland-Zweden. We hebben het ook nog met Jesser over onze voorspellingen gehad. En degene die verloor, die moest zingen op een plein hier in de buurt. Aan publiek, buiten. Nou dacht Fernando, want hij was heel relaxed erover. Hij zei, ja, ik weet dat ik het fout heb, de voorspelling. Want hij zei 3-2 voor Nederland. Ik zei 2-1 voor Nederland. Dus vanochtend, ik kom hier binnen en ik dacht, hij gaat vast tegen me zeggen, oh, ik heb geen zin om straks te zingen. Maar hij was even vergeten dat als we het allebei fout hadden, dat we dus ook allebei afzonderlijk moesten zingen. Het is geen wedstrijd, het is geen zangwedstrijd. Maar ja, we zijn niet een team. We waren tegen elkaar en we hebben gewoon allebei verloren. Dus net terwijl Miguel Cadel een lekkere plaatje aan het draaien was, zijn wij naar buiten gelopen en het klonk zo.
0: Zing
1: nou eens, joh. Niet de tekst, nee, je moet gewoon doen wat je kent.
2: Oké.

0: So, Wilhelmus. Ik denk dat Donna dit beter doet. Ik kan absoluut niet zeggen, maar dat is
1: maar het is eerst een melodie van Wilhelmus.
0: Wilhelmus, Wil Blankabang.

0: lekker op mijn vinger.
1: Ja, ik vond het helemaal
2: zo. Nou, we hebben het allebei gedaan. Applaus.
1: Dat vind ik echt zo.
2: Nou,
1: mooi,
2: dankjewel. Man. We hebben het allebei gedaan. De tekst was niet helemaal smooth. Het is ja, wel.
1: Het was een soort situatie.
2: Ik weet niet in welk universum er Keep It Hard, Keep It Bang in het Wilhelmus zit. Dat is een beetje enthousiast.
1: Remix.
2: Maar we hebben het wel maar mooi gedaan, hè?
1: Ja. Dus laten we het niet meer doen.
2: Nee, dus we willen het voorspellen even later. We blijven bezig.
1: Laat het gewoon.

0: om dit weekend. Hè. We hebben met z'n allen voetbal zitten kijken. En afgelopen zaterdag was ik met Donna bij de fam. Shout-out naar jou en je fam. Super liefdevolle mensen.
1: Zo lief om te horen. Ja, gelukkig maar. Ik ben blessed.
0: Snap je? Dus Donna was afgelopen vrijdag jarig. Dus zaterdag was haar feestje bij de thuis. En ik was blessed om bij haar in de familie te zitten. Maar tussendoor...
1: Thanks for coming.
0: Hey, blessings. En tussendoor zaten we naar voetbal te kijken. Ik had gezegd dat ik niet ging kijken.
1: Ja, maar voor mij mocht het.
0: Nee, maar jouw verloofde, die kwam toen met de laptop kwam. Toen dacht ik, oké, I can't go wrong in this situation.
1: Toen wisten we genoeg. En ook zij zei nog van... Ja, ik kijk ook op mijn telefoon. Ik zei, pak gewoon die laptop, joh. Doe gewoon lekker. Het is WK. Jarig ben je elk jaar. WK is maar elke 4 jaar. Dus ga gewoon lekker kijken. No worries.
0: Ik dacht, ik wil niet zeg maar de eerste zijn of zo. Dat snap ik wel.
1: Als je te gast bent, die snap ik wel.
0: Snap je wat ik bedoel? Je laat het gewoon voor... Maar op een gegeven moment gingen we kijken. En we hoorden gewoon die doelpunt.

0: met een rematch komen. Hij gaat gewoon mensen laten zien dat hij gewoon de real deal is. Kyle van Gakpo, gruwelijk. En Charlotte dan Brobby ook, man. Gruwelijk. En Somerville, ja man. 5-1.
1: Heerlijk.
0: 5-1,
1: nou ja, kijk, ik heb natuurlijk jullie enthousiast zien doen, maar ik was wel gewoon aan het kletsen. Dus ik heb precies niks van heel die wedstrijd.
0: Ik kreeg pak slaag, man. Ja, toch? En, maar wat ik, maar het hoogtepunt van mijn weekend, misschien heb je mijn Instagram voorbij zien komen. Fernando Hamel op Instagram. Je zag me helemaal losgaan voor Curaçao.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, ik kom van Aruba, maar voor mij, we're one blood, we're family, ABC Islands, all day represent, let's go. Dus ik zag die keeper.

0: Deze man, kijk, ik ga hem een dikke shout-out geven. Eloy Room, geef die man een dikke applaus. En wat hij vertelde aan NOS, die ging hem interviewen. Hij zei letterlijk dit.
1: Onwerkelijk, ja. We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Want we weten, Ecuador is natuurlijk een goede tegenstander. We waren echt wel er klaar voor om iets te laten zien. We wouden een soort van toch wel een revanche nemen na de eerste wedstrijd. Ik bedoel, de eerste wedstrijd vond ik dat we goed begonnen. Alleen ja, de uitslag was gewoon te groot. En dus we waren wel een beetje geïrriteerd daarover. Dus we wouden laten zien wat we konden. En ja, ik persoonlijk, zoveel reddingen. Ik denk, na die eerste redding in het begin van de wedstrijd, ja, toen zei ik tegen mezelf van ja, dit gaat zo'n wedstrijd worden. Er gaat niks meer in vandaag. Dus dat gebeurde ook niet. Dus dat denk ik, dat was die eerste redding.
2: Ik vroeg de bondscoach ook. Ik zeg, die Room, die verdient een stamppot. Hij zegt, ja, hij was boos voor de wedstrijd. Van mij mag hij vaker boos zijn voor de wedstrijd. Maar hij zegt, wat de reden van die boosheid was, moet je hem zo vragen. Wat was die reden?
1: Nee, het was niet echt de reden voor. Ik was gewoon, een boos is ook een groot woord. Ik was gewoon wat geïrriteerd, weet je wel. Na de eerste wedstrijd, toch zoveel doelpunten tegen gehad als team. Maar ja, ik ben wel een keeper, dus ik wou een revanche daarvan nemen. En ik weet van mezelf, als ik een beetje getriggerd ben, dan heb ik altijd de beste prestaties. Maar dat was gewoon, dat was niet alleen daar hoor. Ik heb het als een team gedaan en ik had het lekker druk. Dus daar sta ik ook voor eigenlijk.

0: Gandalf de Great is binnengekomen. Good
1: Hij
0: morning.
1: Is er, de
0: morning,
1: drippoloog, de drippoloog Gandalf.
2: Fernando had weer vandaag even een white patte aan.
1: Oh.
2: Hij is op een drippologie. Dus,
1: hij is sowieso.
3: White patta.
2: Maar goed, ik moest even, ik was vanochtend aan het rijden. En ken je dat je dan in de auto zit en dat je gewoon een bepaalde pokoe luistert en het brengt je direct ergens terug.
1: 100%.
2: Vooral die summer vibes. Wat is voor jullie zo'n pokoe die je bijvoorbeeld meteen terugbrengt naar een vakantie? Dat je meteen denkt, ik ruik meteen de zee weer. Of ik heb die cocktail weer in mijn hand. Wat is een pokoe voor jullie?
1: Echt een summer tune?
2: Nou, gewoon in ieder geval die happy vibes terugbrengt en je was op vakantie bijvoorbeeld.
1: Oké, laat me even...
2: Bij jou sowieso is Ariana Grande misschien.
1: Kijk, Ariana Grande is gewoon de soundtrack van mijn leven. Maar ik denk... en dan heb je iets van Calvin Harris van dat Funk Volume album. Ga daar eens even naartoe. Ik denk dat dat hem wel moet zijn. Als je even op Calvin Harris zoekt...
2: En dan, jij bent bijvoorbeeld naar Thailand geweest. Was er toen bijvoorbeeld een bepaalde tune dat je denkt... Oh ja, man, die staat een beetje centraal voor mijn vakantie.
1: Wat heb je allemaal van Calvin daar zo? Laten we even...
2: Calvin is the legend.
0: 18 months.
1: Nee, van Funkwave moeten we hebben.
0: Funkwave hebben.
1: Slide bijvoorbeeld.
2: Slide
1: Feels
2: sowieso.
1: Bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Hebben we niet Slide?
0: Slide.
1: Gewoon even Slide erin. Ja, want nu gaat hij zingen, maar ik wil hem horen hoe die echt is.
2: Zo van Quinna, shut up.
1: Ja, begin.
2: Ja, maar kijk, deze.
1: Kijk, dit. Ja. Want kijk, als ik op vakantie ben, dan ben ik in de club te vinden. En het strand.
2: Ik hoor jou.
1: Dus als je dan...

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Faha Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faha Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La Roche.

0: via fawakafest.com.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
3: Ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
3: Sneller!
4: Hermano's! Ja, dan dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi.

0: info@funix.nl.
1: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 heeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Met zometeen muziek van Kevin en Roxy Dekker, maar ook de remix van Paper Zien. En ken je dat? Je hoort 1 seconde van een nummer en ineens ben je gewoon weer terug op vakantie. Bij welk nummer heb jij dat? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Kan je droppen in de NPO Luisterapp, gaan we het er zometeen samen over hebben. En terwijl je dat doet, worden we ook nog eens samen geblest door Renske van de NOS op 3 met het laatste nieuws. Een hele goede morgen.
5: Goedemorgen. In Frankrijk verwachten ze vandaag temperaturen boven de 40 graden. Veel scholen blijven dicht, kwetsbare mensen moeten lekker in de airco blijven zitten en sporten wordt afgeraden. Waarschijnlijk was het nog nooit zo warm in Frankrijk als dat het vandaag gaat worden. En die warmte komt straks ook onze kant op, zegt Berend van Weerplaza.
6: En dat levert in heel het land tropische temperaturen op van ruim boven de 30 graden. In het zuiden van het land wordt het woensdag misschien al 37 graden. Ook donderdag temperaturen die echt flink oplopen naar zo'n 36 of 37 graden. En de warmste dag van deze week die lijkt zelfs op vrijdag te vallen. En er komt zelfs het juni-record in zicht met lokaal misschien wel 39 graden.
5: Bij veel beroepen hebben mensen door AI minder kans op een baan, zegt het UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Beroepen als metselaar en schuldhulpverlener hebben juist meer baankans gekregen. Het Mijnbouwschade-instituut is meer dan 300 dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat staat in een brandbrief van de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij maar niks hoorde. Dat dossier bleek zoek, net als dus honderden anderen. En de olieprijzen gaan vanochtend wat omlaag. En dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog tussen beide landen, zegt economieverslaggever Bart Kamphuis.
7: Eigenlijk is dat verband gewoon niet te missen, want die lage prijs die werd bereikt nadat bekend werd dat die eerste ronde van gesprekken dat die is afgerond. En dat er bovendien een plan ligt, een stappenplan voor het vervolg van de onderhandelingen. En dat zie je in de grafiek van de olieprijs.
5: Ja, ondertussen is er nog een hoop onduidelijkheid over de status van de straat van Hormuz, de belangrijke zeestraat waar veel vrachtschepen doorheen varen.
7: Ondertussen zijn er natuurlijk nog wel de zeemijnen die daar liggen. Daar gelden nog steeds waarschuwingen voor. En echt de grote rederijen die daar veel tankers hebben liggen, die wachten echt nog wel op meer details, hoe dan ook, voordat zij besluiten om weer op grote schaal de straat van Hormuz door te gaan varen.
5: Het doel van de landen is nog steeds om binnen 60 dagen een definitief akkoord te bereiken. Krijg je het weer? Vandaag veel zon, al is er soms ook wel bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden.
2: Festival FOMO.
8: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
2: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister app.
3: Quincy.
4: Welk nummer?

Hey Kevin, Roxy Dekker. En ken je dat? Je hoort 1 seconde van een nummer en ineens ben je weer terug op vakantie. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Ja, dat blijft eigenlijk ook het allermooiste van muziek, toch? Het kan je in 1 klap weer ergens naartoe terugbrengen. Inclusief de geur van zonnebrand of dat ene terrasje. Waar je eigenlijk veel te lang bleef zitten omdat die cocktails zo lekker waren. Isje bijvoorbeeld, die zegt in de NPO Luister heb. Ja, Hutsa Niffo, legendarische vakantie met een mattie van mij in Cura. Vissa van Mambo Beach. En daardoor denkt hij meteen aan die tune. Ja, voor mij was een van die momenten die ik net heb omschreven zo'n

Een van de tunes die genoemd wordt als de zomertune van 2026. Mafé Joe met Pile. Je hoorde je tijdens Rewind of Funix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En zometeen kan jij een Funix goodie pakket winnen tijdens de Morning Mashup. Alleen voordat jij en ik

Ik wil naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was,

0: Graaf.
1: Twee tunes gemixt op één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel die jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als die zometeen door je speakers te horen is en je denkt bij jezelf, Quincy, ik weet de juiste antwoorden, dan kan je dat meteen laten weten door middel van een appje in de NPO Luisteren. En dat is het mooie. Kijk, het is altijd leuk als je meedoet. Altijd gezellig. Maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Fun is Goodie pakket. Dus voor nu zou ik zeggen, luister goed mee, spit je oren. Heb je die collega die heel veel aan het praten, zou ik zeggen, hey, het is tijd voor Quincy's Morning Mashup.

0: gaat.
1: Nou ja, ik denk dat de lyrics wel redelijk voor zich hebben gesproken. Dus daar maak ik me niet zo'n zorgen om. Maar heb je die beat wel gecatcht? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Je kan de antwoorden droppen waarvan jij denkt dat ze juist zijn in de NPO luisteren. Ben je dus ook nog eens de nummer 1? Ga je naar huis met een Funnies Goodie pakket.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: What do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: So it wasn't you.
2: Alright.

twee tunes gemixt op één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend spelen. En ik liet zojuist die morning mashup horen. En er zijn aardig wat antwoorden binnengekomen. Maar voordat we daar samen naar gaan kijken, misschien ben jij pas net ingetuned.

0: WhatsApp.
1: Als eerste komt Maeve de NPO Luisterapp ingeslijt. Die zegt, ja, Quinna, je bent op zoek naar Controlando en die ander, die ken ik niet. Ja, kijk, dat is het lastige, Maeve. We hebben toch echt wel beide tunes nodig. Kreeg ook een spraakbericht van Roy binnen.
2: Jay, Controlando en T-Pain, up, down.
1: Kijk, hij was snel, joh. Zelfs die mashup nog gewoon op de achtergrond rollen. Glennis, die zegt Controlando en yeah van Usher. Dus we hebben twee verschillende antwoorden binnengekregen. Ze zegt, laten we luisteren naar de juiste.

Het is inderdaad up-down, dus dat betekent, Roy, dat jij de eerste bent die de juiste antwoorden heeft toegestuurd en het Fun is Goodie pakket hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er maar één de snelste zijn. Maar niet getreurd. Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen, want dan is hij er namelijk ook. Ja, dan hebben we ook gewoon weer een morning mashup. Maar voor nu gaan we eerst naar die tune toe. Het was een van de beste tunes van dat jaar. Ik heb hem natuurlijk voor je klaarstaan hier bij Funix. Dit is Up Down.

Fraser en Jayon met Panna tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. En ik hoop dat al deze tunes ervoor zorgen dat je heerlijk aan het opstarten bent deze ochtend. Maandag, ja, er kan een potentiële hittegolf aankomen. Dus zorg voor 1, dat je goed blijft hydrateren. Maar ook dat je goed blijft insmeren. Zometeen heb ik een tune voor je klaarstaan. Ja, jij en ik gaan zitten in een van de dikste wagens wat dat betreft waar je in kan rijden. Maar goed, welke het is...

0: mooie auto. Mansory, Distinct en Morad. En ben je bekend met het chameleon-effect? Dat is het effect dat kan per ongeluk op je overkomen als je bijvoorbeeld een serie aan het kijken bent. Nou, hoe het allemaal in elkaar steekt, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Straks hoor je alles over een recordvangst van de Australische politie.

0: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
0: Haal nu ook je taxipas bij rijschooloscar.nl.
3: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?

0: funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken

0: Sparta.nl. Your city, your sound.
1: GoFan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine.

0: Tickets nu via vawakkafest.com.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
1: Met zometeen het dikste van de week, maar ook One Dance van Drake, Wizkid en Kyla. Ja, ben jij bekend met het chameleon-effect? Dat effect is per ongeluk op mij overgekomen na het kijken van een serie. Ik betrapte mezelf er vanochtend op. Wat er is gebeurd, dat ga je zo meteen horen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske, NOS op 3. Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen. De premier van het Verenigd Koninkrijk neemt ontslag. Keir Starmer, de premier van het land, verscheen aan de voorkant van zijn ambtswoning Downing Street 10 om het nieuws te vertellen.
4: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
3: De beslissing komt niet geheel uit de lucht vallen. Volgens Britse media kwam hij gisteren al tot de conclusie dat zijn positie onhoudbaar is. Zo had zijn partij een flinke tegenvaller bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige maand. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op meer dan 250. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. De politie in Sydney heeft bijna 3000 kilo coke gevonden. De drugs waren verstopt onder een aantal zeecontainers. Volgens de Australische politie is dat een recordvangst. De straatwaarde is omgerekend bijna 500 miljoen euro. Twee inwoners van Sydney zijn opgepakt. Ze kunnen celstraffen krijgen, oplopend tot levenslang. En in een groot deel van Europa is het zweten geblazen. In Frankrijk wordt het zelfs mogelijk de warmste dag ooit. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van het land is vanwege de hittecode rood afgekondigd. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. En ook in Nederland moeten we ons schrap zetten voor hoge temperaturen, zegt onze weerman.
5: De komende dagen gaan we echt wel overschakelen op uitzonderlijk hoge temperaturen. Morgen valt het nog mee met zo'n 27 tot 33 graden. Maar de dagen daarna, dan wordt het in heel het land gewoon dagelijks tropisch warm vanaf woensdag. Met op woensdag en vrijdag temperaturen die lokaal in het zuiden van het land richting de 38 en op vrijdag misschien wel 39 graden gaan.
3: De extreme temperaturen komen door klimaatverandering. Krijg je nog het weer? Ja, goed smeren. Sowieso dus een goed idee, want er is veel zon vandaag. In het noorden is er ook af en toe wat bewolking. Daar wordt het 24 graden. In Limburg plaatselijk 32 graden.
1: Festival FOMO.
6: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: Quincy. Het dikste van de week is onderweg. Eerst de

0: met Baga. En heb jij ook wel eens last gehad van het chameleon-effect bij een serie?
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Ja, ken je dat gevoel? Je binge-watch 3 afleveringen van een nieuwe serie en ineens begin je woorden en gedrag van die serie over te nemen. En het lijpen daarvan is dus, je doet dat niet expres. Het is namelijk bewezen, dit noem je het chameleon-effect. Je neemt onbewust, neem je woorden, accenten of gedrag neem je dan over van mensen die je veel ziet en hoort. En dat geldt dus ook voor personages uit series. Denk bijvoorbeeld, misschien heb je hem gezien, Peaky Blinders. Mensen lopen bijvoorbeeld na 2 seizoenen ineens met hun handen op hun rug en zeggen dan By Order of the Peaky Blinders. Wat dacht je van Suits? Na een paar afleveringen voel je je Harvey Specter en denk je eigenlijk dat je ook gewoon elk gesprek kan winnen. Maar mij is het dus overkomen, vanochtend merkte ik, nadat ik weer ben begonnen met het kijken naar Top Boy. Ja, want als mijn vrienden nu bellen, dan begin ik opeens gewoon tegen ze te zeggen Wagwan fam. Maar ja, dat is nou helemaal niet iets wat ik normaal gesproken ook zeg. Maar vanochtend ging het bij mij ook opeens dat ik merkte van, hey, het gaat ook mijn zakelijke leven in. Want ik was natuurlijk weer taxi aan het rijden en iemand die stapte niet snel genoeg in die taxi. En toen zei ik echt met dat Engels accent van quick man. En toen dacht ik van wauw, ik ben echt gewoon lijp geïnfluenced. Shit kan gewoon gek lopen net Lucille, you get me. Maar iemand die in die serie speelt, dat is niemand minder dan Dave. En met die tune die ik voor je klaar heb staan, maakt hij ook references naar de serie Top Boy. Ik zou zeggen, dit is Dave met Professor X.

0: dat mijn twee jongste zoontjes stiekem gewoon mokkere maffia op mijn account gingen kijken. Want ik werd zaterdagochtend werd ik wakker toen en in één keer hoorde ik de ouders zeggen, wil je koffie en woelen?
1: Oh, dus Roy, op basis van het chameleon effect, hè, dat je naar series gaat kijken en dat je dan opeens het gedrag gaat overnemen van personages. Ja, ik had dat met Top Boy, maar dus kinderen van Roy op basis van Mokro Mafia. Een hele goede morgen, Quincy Doye speaker. Zometeen is het tijd voor een vers bakkie bizar en hij is natuurlijk weer lijp. Alleen voordat jij en ik daar naartoe gaan, eerst Eminem Doye speakers. It's Lose Yourself op Phonix.
2: Look, if you had one shot, one opportunity.

Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te kunnen delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag hoe dat bizarre verhaal dan afloopt. Dat kan je zometeen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Kan je alvast erbij pakken om zometeen lekker snel mee te kunnen reageren. En in de tussentijd dat ik doe het, ik blijf het zeggen. Zorg dat je blijft hydrateren en ook de benen blijft strekken. Even een beetje in beweging blijven. Maar goed, voor het bakkie van vandaag neem ik je mee naar Haarlem. Daar staat een auto in de straat die een tijdje niet gebruikt is, want hij staat bij een garage voor reparatie. Nou, daar laten ze vaak het raam openstaan, maar daardoor is er iets in de auto gegaan wat je er eigenlijk niet wil hebben. En de vraag aan jou is, wat is er gevonden in deze auto? Is dat antwoord A, een zwerver? Antwoord B, 20 katten? Of antwoord C, 5000 bijen? Ik dacht misschien ook nog antwoord D, Chris en Fruitig, maar die hebben we niet. Die hebben we niet. Welk antwoord denk je dat juist is? Antwoord A, een zwerver. Antwoord B, 20 katten. Of antwoord C, 5000 bijen. De NPO-luisterapp, die staat voor je open. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat die goed is. En we het er zometeen samen over.

0: Zoe Tarot met de laars.
1: Hé, heb je dit gehoord? Echt bizar.
2: Hey. Het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Met elke dag een bizar verhaal om thuis te delen aan de eettafel. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Vandaag gaat het vooral over een auto in Haarlem die bij een garage staat met het raam open, waardoor er dus iets in de auto is gegaan wat je daar eigenlijk niet wil vinden. Ja, de vraag aan jou is, wat vonden ze toch in die auto? Is dat antwoord A, een zwerver? Antwoord B, 20 katten? Of antwoord C, 5000 bijen? Ja, kijk, ik had antwoord D, Chris en Fruit, wilde ik stiekem ook in de mix gooien, maar ja, weet je, dat is hem niet. Even een beetje pesten. Maar goed, er zijn veel antwoorden binnengekomen in de NPO Luisterapp. Renato onder andere zegt antwoord C samen met Charlène, met Cindy, Dominique, Shireen, die zegt dat ook. Dus dat antwoord is heel erg veel binnengekomen. Martinez gooide ook nog een spraakmemo in de app.
3: Ik ga voor antwoord C. Ik denk 5000 bijen.
0: De vraag is alleen, waarom denkt iedereen 5000 bijen? Het is niet het meest gebruikelijke wat in een waggie terechtkomt, denk ik dan, toch? Dat is wel meer, dat je zo'n zwerver zou nog kunnen denken, die maak ik open, heb ik slaapplek. Nee, 20 katten zijn ook nog wel een beetje jumpy, dus dat zou kunnen. Ik zou 5000 bijen niet eens heel logisch vinden. Maar ja, soms in het leven kan je het logische ook juist niet verwachten. Want inderdaad, het juiste antwoord is antwoord C, 5000 bijen. Dus in een korte tijd hebben bijen daar gewoon in die waggie een hele kolonie gecreëerd. Een imker die is uiteindelijk ingeschakeld. Die heeft alle bijen weggehaald. Maar er is natuurlijk krankzinnig veel schade als jij 5000 bijen in die auto hebt. Ben wel zelf benieuwd. Ik weet niet hoe het helemaal afgelopen is. Maar ja, het staat bij de garage. Ik zou zeggen, jij bent als garage verantwoordelijk. Mocht ik meer info erover hebben, dan laat ik het natuurlijk sowieso aan je weten. Maar voor nu, heerlijk.

Funix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat je je maandagochtend heerlijk aan het opstarten bent. En Lavils, die gaat er zometeen nog even een schepje bovenop doen. Maar voordat jij en ik daar zijn, even een hele goede rewind. Ultimate Chaos, die staat namelijk voor je klaar.

0: I Beg Harder. Zometeen heerlijke tunes om je middag mee op te starten. Wat dacht je van Do or Die, Jonna Fraser en Broederliefde. Maar we hebben ook de opposites voor je klaarstaan. Alleen voordat het zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Ja, straks hoor je welke premier op zoek moet naar een nieuwe baan.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Pas je eindelijk het perfecte...

0: luister je nu via de NPO Luister-app. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Hermanos!

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Complicated@funix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Met zometeen muziek van The Opposites, maar ook Do or Die van Jonna Fraser. Alleen voordat we de middag heerlijk gaan opstarten met tunes, eerst nog tijd voor belangrijke zaken. Het laatste nieuws, NOS op 3. Renske, een hele goede middag.
3: Goedemiddag. De Britse premier Starmer stopt ermee. Hij kreeg de laatste tijd zoveel kritiek vanuit zijn partij dat hij niet meer op die positie kan blijven, vertelt correspondent Arjen van der Horst.
4: Starmer stelde zich dit weekend de vraag: ben ik de man, ben ik de partijleider die Labour ook de volgende verkiezingen in kan leiden en dan opnieuw succesvol kan zijn? En hij zei, ja, het antwoord van mijn eigen partij was duidelijk. Ja, daarmee is Groot-Brittannië weer toe aan de 7e premier in nog geen 10 jaar tijd.
3: De Labour-partij van Starmer moet nog een opvolger kiezen. Lijkt erop dat Andy Burnham was. Die was tot vorige week nog burgemeester van Manchester. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een plan van D66 om een bibliotheek op elke school wettelijk verplicht te maken. De partij dient de motie vandaag in met de VVD, Pro en JA21 als ondertekenaars. De ANWB had het afgelopen weekend extra druk met pechgevallen door de warmte. Het was zo'n 10% drukker dan normaal. Door de warmte waren er veel kapotte accu's, maar ook oververhitte auto's en klapbanden. Ook vandaag en de rest van de week is het warm en daarom zet de Wegenwacht extra mensen in. En het is dag 12 van het WK en vanavond kunnen er weer geschiedenisboeken worden herschreven. Want Lionel Messi is nog maar 1 doelpunt verwijderd van een record, vertelt mijn collega Jeroen Elshoff.
5: Ja, want na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog 1 goal nodig om weer een record, hij heeft er al zoveel, achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Dus ik zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
3: Argentinië-Oostenrijk begint vanavond om 7 uur. Krijg je het weer goed smeren, want er is veel zon vandaag. In het noorden is er ook af en toe wat bewolking. Daar wordt het 24 graden, in Limburg plaatselijk 32 graden.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god!
6: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
2: Quincy. Frenna is onderweg, maar eerst Do or Die van Jonna Fraser.

Hele goede middag, Quincy door je speakers. Samen zijn we heerlijk de middag aan het opstarten hier op tijdens Rewind. Ik heb zometeen de artiesten voor je klaarstaan die de recordhouder zijn tijdens jouw Phonics X-chart. Je weet wel, die hitlijst met de 40 beste tunes van dit moment. Meer dan 64 weken hebben zij namelijk in die hitlijst gestaan. Wie het zijn, dat ga je zometeen horen. Eerst tijd voor Drake met Janice. Shut the fuck.

DTG met Rover. En er staan artiesten voor je klaar die de recordhouder zijn tijdens jouw favoriete hitlijst, de Phonix X-Chart. Dan heb ik het over Russian en Rauw Alejandro. Alleen toen was het met Ira Star Santa. Meer dan 64 weken heeft het in de hitlijst gestaan. Nu met Wizkid Pongo. En ze zijn goed onderweg.

Burna Boy, Jeremiah Sarani, Secret, tijdens Rewind op Phonics. En inmiddels is het 13:45, tijd voor 13:45 Quincy. Drie tunes die lekker voor energie gaan zorgen op de maandagmiddag. En de eerste

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Live.

0: funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Faha Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faha Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge.

0: Funix at Spin.nl. Your city, your sound.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu.

0: Sushi.nl.
1: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
4: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
5: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: Complicated@phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Vanavond in Dertigers.
3: Ready for a week and get away.
4: Dat was met plus eentjes, toch?
5: Hoezo neemt Reza een wildvreemd iemand mee op ons weekend?
6: Dankjewel, dat is fucking raar, toch?
7: Misschien is dit dan ook wel het perfecte moment voor een potje goed bij seks.
2: De dramaserie Dertigers. Vanavond, 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.
8: Hè, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Andy Burnham zegt dat hij wel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk wil worden. Die bekendmaking doet hij op X nadat premier Starmer vanochtend is opgestapt. Burnham was tot vorige week nog burgemeester van Manchester, vertelt onze correspondent Fleur Launsbach.
1: Hij is heel anders dan Keir Starmer. Hij is charismatisch. Hij is veel meer toegankelijk voor mensen. Hij komt uit het noorden en hij wordt ook echt gezien als een man van het volk. Maar ja, of hij de problemen van het land kan gaan oplossen, dat is natuurlijk de grote vraag. Ik heb nog weinig beleid gezien van hem. Ik heb nog weinig gezien hoe hij die verandering gaat doorvoeren. En de kiezer is ongeduldig, want die hebben, nou, net als ik, best wel wat premiers zien komen en gaan. En
0: weer een andere bekende Britse politicus, Nigel Farage, wil dat er nieuwe verkiezingen komen. Maar de Labour-partij van Starmer had het dus te voorkomen door het intern zelf te regelen. Bij een aanslag op een middelbare school in de Filipijnen zijn 3 scholieren gedood. 7 anderen raakten gewond. Er zijn 2 verdachten opgepakt, meldt de politie in de Filipijnen. Ze zijn 14 en 15 en allebei leerlingen van de school. Ze verklaarden tijdens een eerste verhoor dat zij op die school werden gepest. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat nu op 254. En de meeste van die ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Ja, en door de hoge temperaturen die maar door blijven stijgen, is er een kans dat in ons land code oranje voor hitte wordt uitgeroepen. Ja, die aanhoudende hitte is direct te linken aan de opwarming van het klimaat, zegt het KNMI.
2: En dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatverandering, en die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. De hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. Dat zien we ook in andere dingen terug, waar de sterkste winden zijn. En 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam, en tegenwoordig vaker en ook warmer.
0: Ja, in heel Europa is het op dit moment warm. In Frankrijk kan het vandaag de heetste dag sinds de metingen worden, met temperaturen boven de 40 graden. Nou, het weer hier in Nederland heet, zonnig en droog, wel minder drukkend dan vorige week. In het zuiden vandaag tropisch warm tot 32 graden.
3: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

En toch even wat anders, hè? Heb jij enig idee wat het nummer 1 ding is waarmee mensen het meeste flexen? Dus waar ze echt op lopen te pronken. Is dat... A. Het aantal volgers op Instagram. B. In welke auto's ze rijden. Of C. Welk merk make-up ze dragen. Het antwoord hoor je zo meteen over 7 minuten naar Barra van Topperig en Chavante. Wat zijn zij?

0: Heel Insta staat gewoon vol mee met hoe je eruit ziet.
1: Nummer 2.
0: Blijkbaar staat op nummer 2 dus je status. Dus gewoon hoeveel volgers je online hebt. Heb je een blauw vinkje? Of ja, misschien heb je die wel gekocht. Bombastic side, als je begrijpt wat ik bedoel. Of misschien heb je wel een dikke baan. Eigenlijk wie je bent, dat staat op nummer 2.
1: Nummer 1.
0: Ja, en je verwacht het niet, je verwacht het niet. Money, ja, daar flexen mensen toch het meeste mee. Online schaamteloos flexen met designerkleding, een luxe vakantie, een dikke auto, sleutel van je eerste koophuis. Trouwens wel lelijk, want die heb ik vorige maand gepost. Maar goed, maakt even niet uit. Je bezit is nog altijd de meest gebruikte manier om je status uit te stralen. Maar als het aan Yves Laurent en Bresco en Blow richt, ja, dan kan er maar één ding bovenaan staan. Maar wat dat is, dat hoor je dus in een nieuwe track, Highest Flex, nu op Phonics.

0: deze drie dingen doet, dan ben je er ook zo eentje. En de track die je zo meteen hoort, bracht me even aan het denken. Van Yves Laurent, Bresco en Blow Highest Flex. Wat is nou echt een flex? Of tenminste, waar flexen mensen het meeste mee deze dagen? En deze top 3, dat is gewoon nog voorspelbaarder dan de wedstrijd Nederland-Zweden volgens mij.
1: Nummer 3.
0: Je uiterlijk. Dus je glow-up, je face, ofwel je...

0: Je zou maar een waarschuwing van je baas krijgen als je dit aantrekt.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Ja, ook vandaag nemen we natuurlijk een deep dive in de lines van onze favoriete artiesten. De favoriete Phonics tracks. We checken even wat die lyrics allemaal zeggen. En ja, van Kulas weet jij en ik inmiddels. Die man gaat gewoon achter de mic staan. Hij begint gewoon freestylen te spitten. En hij komt dan op teksten zoals deze.
3: Verkleed in een alo-setje.
0: Verkleed in een alo-setje. Dat is zo'n sportkledingsetje, weet je wel. Ik weet niet of jij naar buiten hebt gekeken of je buiten bent geweest vandaag. Maar het is toe warm gewoon.
4: Ja, het is warm hier.
5: Het is snikheet.
0: Ja, dus wat doe je dan aan als het warm is? Oh, je gaat naar werk of naar school. Wat doe je dan aan? Ga je ook in sportkleding naar werk of in een korte broek? Of ga je ook nog steeds gewoon netjes strijdend met een chino, een overhemd of een oversized blazer met een high-waist jeans? I don't know. Ik ben er oprecht even benieuwd naar. Want ik werd van de week uitgelachen door een mattie van me. Ik kwam na de radioshow gewoon bij hem chillen. Was gewoon warm. En ik had gewoon een korte broek aan, korte mouwen en slippers. En die man zegt gewoon, ga jij zo naar werk? Je schaamt je echt niet, hè? Ik zeg, bro, ik werk bij Phonics. We zijn gewoon ontspannen hier achter de schermen. Dat jij nou loopt te zweten met 30 graden op kantoor, dat is gewoon jouw zaak. Snap je? Dat is jouw zaak. Val me niet mee lastig. Maar nu ben ik dus benieuwd hoe dat bij jou zit eigenlijk. Wat draag jij naar werk als het echt warm is? Hè, 30 graden plus. Je loopt gewoon

0: Quicksand hier op Phonix. En wat draag jij naar werk als het echt warm is?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Dat vraag ik me oprecht even af. Het is buiten gewoon 30 plus graden. Deze hele week wordt het gewoon warm weer. Wat doe je dan aan? Want ik werd gewoon uitgelachen omdat ik gewoon in korte broek, korte mouwen naar werk ga. Dat het echt niet zou kunnen. Maar luister, ik werk bij Phonix. Hè? Bemoei je niet. En dat allemaal aan de hand van Culas. Waar was je?
3: Verkleed in een halo setje.
0: Nou, dat duidelijk. Verkleed in een sportkledingmerk. Hoe ga jij naar werk als het echt warm is? Eens even kijken in de NPO Luisterapp. TV die zegt volledig Under Armour setje. Hé, hey, je hebt zin om te zweten, TV, ik merk het. Debbie die zegt, ik moet een lange broek en sneakers. Ik werk met verstandelijk beperkte cliënten. Oké, dan moet je echt wel zakelijk komen op de mensen. Sarah die zegt, ik werk op een kinderdagverblijf. De kinderen komen in zwembroek, prinsesjurken, Spiderman pakken, alles. Dus geloof me, als ik met een overshit t-shirt en sneakers kom, hoor je niemand klagen. Daily, wat zeg jij?
4: Ik ga niet voor je liegen. Als het warm is, gewoon korte broek, korte mouwen en crocs eronder. Kan niet anders.
0: Hey, luister, ik voel me tanto exposed. Je omschrijft letterlijk mijn hele outfit van de dag. Ik heb een korte broek, korte mouwen en ik heb crocs eronder. Schandalig. Linquenna, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Hey, wat draag jij naar werk als het echt warm is?
5: Ja, als ik zeg maar naar werk fiets, dan is het gewoon lekker op mijn sandalen en korte broek. Maar eenmaal op werk aangekomen, dan moet ik toch een lange broek aan, omdat de airco echt vet en vet koud staat.
0: Oeh, dus eigenlijk omdat het gewoon binnen heel koud is op je werk, heb je dus altijd een lange broek bij je dan? Of neem je die mee?
5: Ja, nee, die ligt in mijn kluisje, die heb ik standaard eigenlijk liggen.
0: Oké. Maar wat zegt jouw baas er eigenlijk over?
5: Ja, die vindt het prima. Die wil ook niet dat mijn billen zeg maar onder mijn korte broek uitkomen. Ook al zou ik misschien wel meer verkopen dan, maar die... En die vindt het prima.
0: Want voor de duidelijkheid, je werkt bij een, ja, hoe noemen we het, een telecomwinkel, toch? Je verkoopt telefoons en dat soort dingen.
5: Ja, inderdaad.
0: Oké. Hey, stel nou dat je wel in zo'n kort rokje komt. Krijg je dan een waarschuwing? Hoe zit dat precies?
5: Na waarschuwing niet. Maar dan zal hij waarschijnlijk zeggen, zet maar een headset op en ga achter maar de klantenservice ondersteunen, want dit is niet professioneel.
0: Oh, hij is streng.
5: Mm-hmm.
0: Hij is streng. Oké, nu snap ik dat je altijd lange broek meeneemt naar werk.
5: Juist.
0: Top, Linquenna. Thanks voor het delen, hè.
5: Geen dank. Doei, doei.
6: Maar wat je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Maar wat je? Jij was de laatste zoek op mijn bakje.
7: FaceTime. En die werden niet uit. Dit is jouw song.

0: samen met Dior, 30 Degrees. De perfecte track voor deze week, aangezien het fantastisch weer gaat worden. Zometeen naar de headlines ook 5 tracks van 1 artiest, a.k.a. de Beat Blender. Welk artiest het is, dat moet jij gaan raden. Nu is deze van Blockboy, JB en Drake. Dit is Look Alive.
1: Yeah, yeah.
2: Oeh.
1: Yeah. Siska, Blockboy, Siska, Blockboy.
2: Oeh.
1: Siska, Blockboy, Siska, Blockboy.
2: Oeh.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je.

0: vibes.nl. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl. Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl. Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Wauw, Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vawakafest.com.
4: Nu ook in Gouda. The best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
6: It's complicated met Jay.

0: Punnix.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in. Dat meldt koepelorganisatie VO-Raad. De scholen beginnen eerder, geven korter les en sturen de leerlingen ook zo vroeg mogelijk naar huis toe. Scholen met platte daken en ook lokalen die snel opwarmen zoeken andere lesplekken. En niet alleen in ons land is het warm, ook in België lopen ze op basisscholen te puffen.
1: Ik zweet al van het warmte.
2: Ik vind het ook niet zo leuk.
3: Het is veel te warm, dus ik zweet veel, dus ik kan mij wel minder concentreren.
4: Mijn papa die doet altijd ijsblokken in mijn water, dus als ik dan drink, dan verkoel ik wel.
0: En ook evenementen hier in Nederland nemen maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. Er wordt daar een gevoelstemperatuur verwacht van richting de 40 graden. Nederlandse gokbedrijven slepen Medda voor de rechter vanwege illegale gokadvertenties. Naar schatting is meer dan 95% van die gokadvertenties op Facebook en Instagram van illegale gokbedrijven. En daar kunnen de sites die wel een vergunning hebben niet tegenop. Medda verwijdert alleen advertenties als er een melding over komt. En vaak duikt zo'n reclame dan al snel weer op met een kleine aanpassing. Er vliegt nu niet van en naar Eindhoven Airport vanwege een storing in een luchtverkeerstoren. Die storing werd rond 11:30 vanochtend ontdekt en het is nog niet duidelijk wanneer hij weer is verholpen. Vluchten wijken nu uit naar Rotterdam en Wezen in Duitsland. En dan nog wat ophef in de politiek in Zeeland. Want statenlid Martin Bos van Forum voor Democratie declareerde in 2 jaar tijd meer dan 10.000 euro aan etentjes, blijkt het onderzoek van Omroep Zeeland.
5: Thuisbezorgd, McDonald's, Zeeuwse streken, het zit er allemaal tussen.
0: In totaal ging Martin Bos 117 keer uit eten. En de commissaris van de Koning in Zeeland vindt dat veel te ver gaan.
6: Forum voor Democratie maakt het echt wel heel bond. En dat gaat echt wel alle perken te buiten. Als je dat opmaakt aan uit eten gaan, dan heb je echt niet begrepen waarvoor dat geld bedoeld is.
0: En wat het nog raarder maakt allemaal, Forum in Zeeland zegt dat Bos helemaal niet meer in een partij zit. Afgelopen verkiezingen voerde Bos namelijk campagne voor BVNL. Martin Bos zegt zelf in een reactie trouwens dat hij zich aan alle declaratieregels heeft gehouden. Het weer, het is heet, zonnig en droog. In het zuiden tropische temperaturen tot 32 graden. Morgen eigenlijk precies hetzelfde.
7: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god!
7: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
9: Chris. Yes sir, met Chris Brown, Davido en Low J. Sensational.

van één artiest hier op Phonix. Alleen, zo makkelijk is het niet, want jij moet gaan raden welke artiest je zometeen gaat horen in de Beeplender. En het lastige eraan is dat die Beeplender genadeloos snel gaat. Sterker nog, hij is minder dan 3 seconden. Binnen die 3 seconden is het aan jou om te raden welke artiest er vandaag verstopt in zit. Als je het antwoord weet, drop het dan zo snel mogelijk in de NPO Luisterapp. Want als je de allereerste bent met het juiste antwoord, dan mag jij kiezen. Of je wint Phonix sokken, ze zijn weer terug van weg geweest. Of je wint een mini voetbal helemaal in de WK-stijl, customized by Phonix. Dus, dan moet je snel zijn in de app. Aan jou de vraag, wie hoor je hier? Beeplender. Zij toch, hij ging snel. Hij ging heel snel. Maar ergens heb ik met vertrouwen dat jij raadt welke...

0: heeft Magneto Phonics en druppelen al wat antwoorden binnen de NPO Luisterapp. Maar het grootste gedeelte is dus niet goed. Beatblender. Allemaal artiesten waarvan ik nu al kan zeggen, nee, dat klopt niet helemaal. Damien en Danny die gaan voor Young Allens. We listen and we don't judge. Bas die denkt dat het de Burna Boy is. Tarik, Sharifa gaan voor Shana Paul. Mieke gaat voor Bruno Mars.
1: Brother, what's that, brother?
0: Nope! Niet het antwoord wat ik zoek op de beatplanner van vandaag. 5 tracks van 1 artiest. Dus ik ga hem gewoon lekker nog een keer laten horen. Misschien dat je hem even niet zo lekker had. Kan me voorstellen. Kwamen ook wat goede antwoorden binnen hoor. Maar alsnog te minimaal. Ik heb gewoon het gevoel dat als je hem nog een keer hoort, dat je hem nu wel gaat raden welke artiest er vandaag in verstopt zit. En met deze extra hint, ja, dan moet je op een gegeven moment wel gaan pakken. Want deze artiest die je zo meteen in de beatplanner gaat horen, heeft het in de winter extra koud. En in de zomer verbrandt hij extra snel. Snap je hem? In de winter heeft hij extra koud. En in de zomer verbrandt hij extra snel. Welke artiest hoor je hier?

0: niet het antwoord wat ik zoek. Mocht je het gemist hebben, hij klonk vandaag zo. Beat Blender. Kan je vertellen, deze artiest die heeft het in de winter extra koud. En in de zomer, ja, verbrandt hij denk ik heel snel. En dan kom je eigenlijk maar uit op één naam. En hij is het.
1: Dat is, denk ik, Mr. Worldwide Pitbull.
2: Is Mr. Worldwide Pitbull.

0: laatste. Gefeliciteerd.
1: Yes, dankjewel.
0: Lekker bezig. Hé, jij mag gaan kiezen. Wil je die Fanic sokken of een mini voetbal?
1: Ja. Ik denk toch wel dat ik voor die Fanic sokken ga.
0: Oké, lekker. In de zomer toch lekker sokken aan.
1: Ja, dan kan ik lekker interessant doen bij mijn leerlingen.
0: Kan je even stoeren. Heerlijk, snap ik, snap ik. Hé, Voog, gefeliciteerd. Die komen dus jouw kant op. En welke track van Pitbull wil je horen?
1: Time Over Life.

het park. Zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was,

0: Hightowers met Lala Herophonics. En even een persoonlijke vraag aan je. Wat is jouw snap eigenlijk? Want die vraag kreeg ik afgelopen weekend ook in de bouwmarkt. Hoe bedoel je, ik word gewoon gechant met verfrollers in mijn één hand en in de andere een zandkleurverf? Ja, misschien weet je het al, misschien weet je het niet. Maar ik zit momenteel dus in een verbouwing van mijn eerste koopwoning. Vrijdag staat de verhuisbus ready. Maar of de klussers het gaan redden, ja, met gods wil. Ik zit echt een beetje stress erover. Want ik doe er alles aan om die deadline te gaan halen aankomende vrijdag. Dus als ik verf moet halen bij de bouwmarkt, geen stress. Ik rij meteen die kant op. Mind you, ik had mijn haar niet gedaan. Ik had niet gedoucht. Ik was totaal niet fris. Maar a man's gotta do what a man's gotta do, toch? Dus ik loop door al die gangpaden met de car door de bouwmarkt. En ik zie de hele tijd een blonde dame langs me lopen. Of ik nou in gangpad 3 stond of 21, steeds zie ik diezelfde meid. Vond ik al een beetje apart, maar goed. Op een gegeven moment sta ik dus bij de verfbalie te wachten. En je raadt het niet. Diezelfde blonde dame, die komt dus op me afgestapt en zegt: hallo, zou ik je wat mogen vragen? Ik denk, nou, nu komt het. Ik hou mijn hart vast. Zegt ze: ik ben al een paar keer langs je gelopen. En je ruikt echt lekker. Welk luchtje heb je op? Ik denk, damn, weird flex, mind you. Ik, voor mijn gevoel was ik echt totaal niet fris. Maar goed, geen probleem. Ik zeg, welk luchtje? Komt de vervolgvraag: heb je trouwens ook snap? Huh? Een dame van ongeveer mijn leeftijd, dus eind 20, die vraagt om mijn snap.
1: Misschien.
0: Kijk, ik ben sowieso niet actief op Snapchat, dus ik zeg nee, ja, ik heb geen snap. Maar ze wist niet van ophouden, hè. Heb je dan Insta? Lijkt me leuk om in contact te blijven. Nou, ik ben de broertje niet, ik heb gewoon mijn Insta gegeven. Fast forward naar nu. Woensdagavond heb ik een date. Met die blonde dame van de bouwmarkt. Ja, het leven kan gewoon raar lopen. Eén moment loop je totaal niet fris door de bouwmarkt. En het andere moment word je al gechant en heb je binnen week tijd een date gepland.

0: Urban.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu.

0: problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
0: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
3: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos.

0: Vegas. The best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food and cocktails, dancing and non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com. Palmundo.
1: Vanavond in Dertigers.
2: Ready for a week and get away.
3: Dat was met plus eentjes, toch?
4: Hoezo neemt Reza een wildvreemd iemand mee op ons weekend?
5: Dankjewel, dat is fucking raar, toch?
6: Misschien is dit dan ook wel het perfecte moment voor een potje goedpakseks.
1: De dramaserie Dertigers. Vanavond, 8 uur, bij BNNVARA op NPO 3.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Een opvallend moment tijdens het coronaverhoor van kinderarts Caroline Illy. Hij zei vanmiddag tegen de commissie dat hij niet geholpen werd toen hij als lid van het Outbreak Management Team werd bedreigd. En die club adviseerde het kabinet destijds over wat te doen in de pandemie. En volgens hem zei toenmalig minister Grapperhaus dat OMT-leden bij hem konden aankloppen als ze problemen kregen. Maar Illy voelde zich in de steek gelaten.
1: Bovendien kwamen toen ook mensen bij mij aan de deur die mij met draaiende camera's de Anton Mussertprijs kwamen uitreiken. Terwijl dat filmpje op YouTube verscheen waar mijn straat en mijn huis. Dus het heeft forse impact gehad op mij, maar ook op mijn gezin. Ja.
0: En Illy zei verder in dat verhoor dat er in coronatijd maar weinig aandacht was voor het lot van studenten. Volgens hem ging het in het OMT het eerste jaar nagenoeg niet over studenten. En later bleek dat veel van hen mentale problemen ontwikkelden doordat ze alleen maar thuis zaten. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. En deze man heeft begrip voor dat besluit.
2: I think he did his best. He's very sincere, very true. He just lost the support of his MPs ultimately.
3: I think Andy Burnham might be a good idea. I think give him a chance. Can't be any worse than anyone else that's tried. And I think he's keen. So I think enthusiasm is important as well.
0: Zij wil Burnham dus wel een nieuwe kans geven als premier. Starmer heeft beloofd dat er in september een opvolger is. En de storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport is voorbij. Door die storing lag vanmiddag het vliegverkeer enkele uren plat. Sommige vluchten liepen vertraging op, maar een aantal werd ook helemaal geschrapt. Zoals het tripje van deze man.
4: Ik zou naar Praag gaan, ja. Maar dat gaat dus niet door. Helaas, hij is gecanceld.
5: En nou?
4: Naar huis.
6: We vliegen pas over 3 uur. Want we hadden ruim de tijd genomen om de fietsen in te pakken. Komt vast goed. Ik heb alle vertrouwen in Eindhoven Airport. Nou, en anders gaan we fietsen naar Noord-Macedonië. Dat is ook oké.
0: Ja, zij heeft geluk dus. Want rond deze tijd vertrekken de eerste vluchten weer. Hebben we nog weer voor je lekker smeren, zou ik zeggen. Het is heet, zonnig en droog. In het zuiden zelfs tropisch warm tot 32 graden. Morgen eigenlijk precies hetzelfde weer als vandaag.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
9: Iris Starr hoor je zometeen.

Ira Star met Rush hier op Phonics. En wat is jouw meest succesvolle app? Chris. Ik zou me kunnen voorstellen dat je dan denkt aan de bank-app, weet je wel. Zeker wanneer je salaris wordt gestort of je vakantiegeld, 13e maand, toeslagen, al die dingen. Al die cijfers die schieten gewoon omhoog, hè? Dan ruik je gewoon succes. Of het zou de Strava-app kunnen zijn. De ene app waarbij je kan bijhouden hoeveel kilometer je hebt gerend en in welk tempo je dat hebt gedaan. Sorry hoor, maar als jij Strava gebruikt, helemaal goed, hè. Do you. Maar waarom moet je zo flexen op de gram? Hè? Maar een andere app die blijkbaar ook gewoon heel succesvol is, is House Party. Dat was zo'n sociale videochat-app waarin vrienden zonder uitnodiging in elkaars digitale huiskamer konden binnenstappen. Gewoon om te chillen of weet je wel, of minigames te spelen. En later boys A1 en J1 dat ook nog hebben gedaan in de eerste lockdown in 2020. Ze hebben elkaar toen dus ontmoet via die app House Party. En via die app zijn ze dus ook muziek gaan maken. Die app is zo succesvol gebleken voor ze. Want sindsdien zijn ze gewoon sky high gegaan met de muziek. Wordt samen nu met Tyne Wayne, A1 en J1, Night Away Dance of Phonics.

heb. Denk een beetje zomers, een beetje party vibes. Enige is, het energielevel moet gewoon sneller schieten dan Brobby. Snap je? En je weet dat het echt snel moet zijn dan. Come through in de NPO Luisterrap. Wat wordt jouw powerpokoe van de dag? Ondertussen hoor Jan Felix, Bart of zo en Rijk met de

Armando in de NPO luisterapp sliden met: yo maatje, ik heb speciaal voor dit verzoek een account aangemaakt. Kan je alsjeblieft Danzo Kuduro draaien? Bezorgen met dit weer hoort gewoon verboden te zijn. Sowieso een hele dikke shout-out naar al mijn bezorgers, van pakket tot boodschappenbezorgers, wat je ook bezorgt, want

0: is, ja toch, vandaag is het echt lekker weer. En dat geeft mij vandaag lekker kriebels.
1: Ik zie dat je zoekt toch, hier ga je leren, kijk uit waar je loopt. Want ik zweer je bezit je, je zegt je bent best toch. Girl, ik ben zeer je, geef je goede seks en negeer je.

0: The Boys uit 010 Spangen. Broederliefde met vuur hier op Phoenix. Zometeen ook Chris Brown, Lil Wayne en French Montana met Loyal. En we gaan lekker doorpakken met deze van Boef, Christian D en Sharek. Is probleem hier op Phoenix. Een hele goede middag, Chris en Fruitig. Door je speakers natuurlijk.
1: Jacques Chirac.

0: Chris Brown, Lil Wayne en French Montana met Loyal hier op Phoenix. En we moeten de week natuurlijk een beetje goed opstarten met good vibes door je speakers. Dus ja, je kent me toch. De muziek en jij zijn echt de main characters in deze show. Dus als ik dit voorbij zie komen in de MTO Luisterapp, ja, kan ik niet anders toch. Voordat je hoort waar ik het over heb, wil ik je zoals nog heel veel plezier wensen. Zometeen met Northern en Wef naar de headlines. Ik ga je morgen weer checken en Dogla, come through!
1: Ja, alle strijders, dit is voor alle strijders die nu in dit mooie zonnige weer moeten werken. Hey, respect voor jullie, man. Je weet zelf, man. We gaan deze pokoe even draaien. Piret, maar Frans vertaalt pile van Malfe Joe.

0: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
0: Sneller. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Nu ook in

0: Phoenix.nl. Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet. Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: ¿Qué más pues mi gente? Palmundo está de vuelta.
3: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh...

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
0: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Vanavond in Dertigers.
1: Ready for a week and get away.
2: Dat was Matt. Plus eentjes, toch?
3: Hoezo neemt Reza een wildvreemd iemand mee op ons weekend?
4: Dankjewel, dat is fucking raar, toch?
5: Misschien is het dan ook wel het perfecte moment voor een potje goed bij seks.
0: De dramaserie Dertigers. Vanavond, 8 uur bij BN Vara op NPO 3.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het outbreak management team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met de oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Yippie, yippie, yippie. Nederland heeft 5-1 gewonnen van Zweden. Hier is een groep mensen waarvan ik vind dat ze niet blij mogen zijn met deze win. De groep AZC-tokkies, de anti-vluchtelingen, er is geen plek meer, Nederland is vol. Geen enkel van die doelpunten is gemaakt door iemand met 2 Nederlandse ouders. Door iemand die eruit ziet als een Nederlander. Ik vind niet dat die categorie mensen blij mag zijn met deze win voor Nederland. Want dit is niet hoe jij Nederland wil zien, toch?
1: Ja, oh my god! Dit was een TikTok die ik tegenkwam. Goeie maandagmiddag, Bossieman! We zijn er weer!
2: Jeetje, wat heftig.
1: Je mag niet juichen als je bij de AZC-protesten was of tegen vluchtelingen bent of vindt dat Nederland vol is. Want ja, doelpuntenmakers Bobby, Gakpo en Summerville zijn natuurlijk geen witte Nederlandse mannen.
2: Ik vind het wel heel negatief allemaal.
1: Ja, het is negatief, maar ik vind het... Het is al een beetje ragebait te zijn, hè. Maar ik vond het wel een hele grappige. Er zijn dus mensen... Ja, al die buitenlanders, al die dit zwarte, al die dit, al die dat. En die gaan dus wel gewoon juichen. Want volgens mij is alleen Bart Verbrugge en Van Hekken en Frenkie de Jong is helemaal witte Nederland. Voor de rest helemaal niet.
2: Ja, maar je gaat dat altijd hebben. Want diezelfde mensen eten elke vrijdag kipsaté. Zaterdag eten ze bami. En die zondag eet ze weer een ander gerecht, dus ja.
1: Ja, ik dacht misschien moeten we op de maandag gewoon weer met even een lekkere politieke stelling beginnen. Lekker om de maandag mee in te hakken. Mensen die tegen vluchtelingen zijn mogen niet juichen voor het Nederlands elftal.
2: Jeetje, wat heftig. Maar niemand is toch al vluchteling die erin zit?
1: Nee, dat klopt. Maar ouders,
2: ja.
1: Hè?
2: Oké.
1: Je hebt natuurlijk ook heel veel landen gekoloniseerd, waardoor natuurlijk ook mensen die Surinaamse roots hier zijn. En noem het maar op.
2: Wow, ik vind het een hele heftige stelling, maar ik ben het inderdaad wel met je eens hoor. Dus überhaupt als je racist bent, vind ik niet eens dat je in, hoe noem je dat? Waar ze zitten om voetbal te kijken.
1: Ja, wat vind jij er dan van? Mensen die tegen vluchtelingen zijn mogen niet juichen voor het Nederlands elftal. Laat even weten wat jij daarvan vindt. Fijne maandag.

0: vluchtelingen bent, mag je niet juichen voor Nederlands elftal.
1: Noordin en Wes.
0: Ja, Nederlands elftal, die zit er gewoon lekker in. 5-1 gewonnen van Zweden afgelopen weekend. Maar wat blijkt nou? Niemand die heeft gescoord is een witte Nederlander. Moeten we het dan even zo zeggen? Want we zijn natuurlijk gewoon allemaal Nederlanders. En dat is wel een hele grappige discussie. Ik kwam iemand tegen op TikTok en die zei...

0: TikTok en die zei: iedereen die tegen AZC is, iedereen die tegen vluchtelingen is, iedereen die tegen migratie is, iedereen die eigenlijk dus voor, hè, hoe Nederland was, die mag eigenlijk niet juichen, want niemand die gescoord heeft is een witte Nederlander.
1: Ja, ik hoop dat ze daarbij stilstaan. Leroy die zegt ook, deze vraag gaat wel wat gekke reacties brengen, denk ik.
0: Ja, Dennis, die laat ook van zich horen in de NPO Luister-app.
2: Yo, not in the web. Eindelijk ben ik een keer met je eens. Ik heb vanochtend ook mijn collega's de bek gesnoerd. Die had bij de ene laatste wedstrijd grote bek over Brobby, dat hij niet voetbalde en niet goed zijn best deed. Vanochtend vroeg om 7 uur heb ik een drek gezegd: hé collega, heb je gezien wat Brobby gedaan heeft? Die heeft je bek gesnoerd, jongen. Met je Brobby is niet goed. Dankzij Brobby heb je 2 doelpunten. Zonder Brobby en al zijn vrienden waren wij geen Nederland en waren wij niet eens op de WK. Dus een beetje respect voor die mensen, heb ik gezegd. En ik wil het niet weer horen. Zo, en ik ben het volkomen met je eens.
0: Ja, ook Noor die laat van zich horen.
3: Noordin en Wef! Vertel ze, Wef, vertel ze. Ze eten nasi, ze eten bami, ze eten roti. Ze halen een Turkse pizza. Ze houden van Marokkaanse soep. Ze houden van Marokkaanse koekjes en hapjes en brewat en weet ik het, klauwitage en alles erop en eraan. Maar minder, minder, minder. Ah, weet je wat je moet doen? Minder negativiteit af, bro. Alleen maar positiviteit, elkaar accepteren. We leven hier nou eenmaal samen op een kluitje. In het veel te kleine land, het is mooi weer. Je moet niet zo zeik houden.
1: Hij heeft het mooi gezegd.
0: Say less, ja. Say less.
1: Buurman Juan die zegt: nee, je kan niet voor Nederland zijn en buitenlanders haten. Zonder ons geen lekker eten, gezelligheid en mooie kinderen.
0: Wauw.

Mijn kennisquiz van 5 vragen waarin ik Wef en ik jouw hulp keihard nodig hebben. Hoe dat precies zit, dat vertel ik je zo. Dit zijn Gio 9. Dit is Gio 9 met Trapagas, oftewel blind op zoek.

0: Team Norlin of Team Wefie, ga je kiezen?
1: Huh? Hebben we een tentamen?
2: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
0: Het middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen waarin we jouw hulp keihard nodig hebben. Maar er zit een kleine maar aan. Jij moet gaan kiezen in welk team je gaat. Is dat Team Norlin of Team Wef?
1: Ik moet eerlijk toegeven, vorige week ging ik hartstikke lekker. De donderdag helaas verloren. Dus ik wil deze week weer gaan strijden met jou. Denk jij mij te kunnen helpen? Dan kan je team even in de NPO Luisterapp sturen.
0: Ja, en het is echt belangrijk dat je even een keuze gaat maken tussen jouw radiobessies. Wordt het Team Wef of wordt het Team Norlin? Het Alpha Team. Het team wat vorige week ook voor de winst is gegaan en altijd voor de winst gaat.
1: Nou ja, had vorige week gewoon verloren hoor. Maakt niet uit.
0: Wie was nou de weekwinnaar vorige week?
1: Youssef.
0: Zou ik ook maar zeggen. Kiezen, wie wordt het? Team Norlin of Team Wef?
4: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
5: Een normaal leven, normaal leven.
4: Een normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
6: Toby on the beat.
7: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer

0: Over welke slangensoort heeft Nicki Minaj... Wef.
1: Vijf.
2: Anaconda.
1: Ah, shit!
0: Anaconda. 1-0 voor Wef.
2: Huh? Hebben ze tamen?
3: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Kunnen we alsjeblieft afspreken dat Noorden zijn mond
3: is koud? Ik zei niks.
2: Je zei vijf in. Hou goed je mond. Hij is de quizmaster en jij mag niet praten. Goed?
1: Ik ben assistent, dat staat op de tijd.
2: Zullen we dat afspreken, dat hij niet aftelt? Ik word er echt zenuwachtig van.
0: Waarom afspreken wat al sowieso al een regel was? Het gaat om, ik ben de quizmaster, dus... Maar goed.
2: Maar maakt niet uit, Mahmoud!
5: Hey.
2: We gaan winnen. Zie deze pas spelen. Maakt niet uit, we gaan verslaan.
1: Ja, we doen gewoon die Argentijnse trucjes. Alles om te winnen. Alles is gewoon geoorloofd, of niet, Cindy?
6: Zeker weten.
1: Precies, wij gaan, dat is maar één ding en dat is dat wij gaan winnen. Verder, absoluut. Alles mag. Sander, onze quizmaster, yes. Wat gaan we doen?
0: Ja, we hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar teamgenoten Mahmoud of Cindy. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint natuurlijk. En als het gelijk is, hebben we een bonusvraag.
4: Het middagtentamen.
0: 1-0 voor Wef. Vraag 2. Wie schilderde de nachtwacht?
1: Noordin.
0: 5.
1: Vincent van Gogh.
0: Nee.
1: Wat?
0: Het is hem niet. Wef. 5. 4. 3. 2. 1. Hij is angstvallig stil. Mahmoud, weet jij het?
5: 4. Zet op puntje van mijn tong, man.
0: 2. 1.
1: Dat is het niet.
0: Nee. Cindy, weet jij het?
6: Rembrandt
0: van Rijn maakt het 1-1.
1: En waarom deed hij dat? Omdat hij niet nog een nacht wacht. 1-1. Lekker, Cindy!
0: Zo, moest dat. Vraag 3. Maak de songtekst af. Ik ben Young Ellie.
1: Noordin. Ik ben Young Ellie. Girl, wat is je naam? En waar kom ik vandaan?
0: Maakt het 2-1 voor Noordin. Wef, gaat het nog?
2: Nee.
1: 2-1.
0: Oké, let goed op. 2-1. Alles kan nog gespeeld worden. Vraag 4. Hoe heet de bekende klokkentoren van het Westminster in Londen?
1: Noordin. De Big Ben?
0: Maakt het 3-1 voor Noordin. En de laatste vraag. Voor de vorm. Wat is de Engelse naam van een vogelbekdier?
1: Noordin.
0: 5.
2: Perry. Zeg het dan. Adobo, zeg het dan. Hey. Het is een plethiosaurus of zo.
0: Nee, dat is het ook niet. Mahmoud, weet jij het?
2: Een plexiosaurus. Plethio.
5: Nee, Perry.
0: Nee, het is ook geen Perry. Nee, Cindy.
6: Platypus.
0: Platypus. Oh, wow.

0: Lekker Cindy, super Cindy, superster! Cindy, superster, dat hebben we goed gedaan dit, hè?
1: Zeker, teamwork.
2: Of, we of zij?
0: Allebei, het was gewoon, dit, wij doen aan teamwork. Wij doen aan daadwerkelijk aan teamwork. Ja, nou, morgen moet je weer iemand zoeken, Wef. Cindy, jij bent er morgen gewoon weer, hè?
1: Zeker.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city.

sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.

0: Urban.
1: Phoenix. Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO luisterapp. Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/nieuws.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door.
4: Ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Farawaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Farawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via Farawaka.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Studieplekken reserveren voor vrouwen mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de studie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van alle plekken reserveren voor vrouwen, omdat die zich veel te weinig aanmelden.
1: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. Dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden. En daar maken wij ons heel hard voor.
0: Op dit moment is zo'n 20% van de studenten bij die opleiding vrouw. Heftig nieuws dan uit Frankrijk. In het zuiden van het land zijn twee jonge kinderen van 2 en 4 jaar overleden in een hete auto. Volgens de Franse politie zijn de kinderen waarschijnlijk zelf in die auto gestapt en konden ze vervolgens niet meer naar buiten toe. De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats in een dorp boven Marseille in het zuiden van Frankrijk, waar vandaag bijna de 40 graden werd aangetikt. De Mexicaanse Katia Garcia gaat de wedstrijd Nederland-Tunesië fluiten. En Garcia is daarmee de eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit die een WK-wedstrijd van Oranje gaat fluiten. Het is voor haar ook gelijk de eerste keer dat ze een WK-wedstrijd fluit. Ook al was ze wel de 4e official bij het duel tussen Nederland en Japan. En van oranje naar code oranje, want de komende dagen kan het KNMI die kleurcode gaan afgeven vanwege de hitte. Het gaat dan vooral om het zuiden van het land, waar het al dagenlang boven de 30 graden is. En die code oranje is bedoeld om mensen te waarschuwen om vooral ietsjes rustiger aan te doen.
2: Blijf in de schaduw, beweeg niet te veel gedurende het warmste deel van de dag. En zorg vooral dat je veel drinkt, want vaak heb je geen dorst, maar heb je wel water nodig.
0: En ook worden evenementen afgelast bij code oranje. En mensen die buiten werken beginnen extra vroeg en werken korter. Het weer vanavond nog steeds zonnig en droog. Vannacht is het een graad of 11 in het noorden tot een graad of 17 in het zuiden. Morgen opnieuw heet. Met veel zonweer. Het wordt maximaal 32 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Party next door, zometeen door je speakers naar Roshan, Rao, Alejandro en Wizkid.

0: En bij een van ons is bijna ingebroken.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Het is weer tijd dat jij moet gaan raden wie van ons twee aan het cappen is en wie de waarheid spreekt. De vraag is natuurlijk vandaag ook, who did it?
2: En Sander, de producer, heeft een verhaal van één van ons twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Hij gaat ons allebei één vraag stellen om daarachter te komen. Dus Sander,
3: yes.
2: Wat is het verhaal van vandaag?
3: Vandaag is het, mijn aannemer probeerde in te breken in mijn huis. Noorden, waarom ging die aannemer dat proberen?
0: Nou, hij werd zo gek van ons dat er een bepaald iets niet goed was. Dat hij dacht, ik kom even een verhaal halen als ze er niet zijn.
3: Okay, en Wef, hoe heeft diegene dat gedaan dan?
2: Met mijn eigen sleutel die hij eigenlijk moest inleveren.
3: Oeh.
2: Ja.
3: Okay. Interesting.
2: Mijn aannemer probeerde in te breken in mijn huis. Was ik het of was Noorden het? Laat het even weten in de NPO Luisterapp.

0: De aannemer heeft bij mij geprobeerd in te breken.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Bij wie hoort dit verhaal?
3: Werner die zegt Wef.
0: En Jimmy zegt, Nordin was toch vaak bezig met zijn woning. Ik denk dat het dan wel bij hem is geweest.
3: En een voice memo van Nigel.
4: Ja, dit is het verhaal van Wef, man. Iedereen weet, elke Funnings-luisteraar weet, Wef is al volgens mij 30 of 40 jaar bezig met verbouwen in de Rosso. Ze heeft al abonnementen bij tig hotels. Maar ze is altijd van overnacht en alles. Dus dit is sowieso Wef. Ja, dat kan niet anders.
0: We hebben het ook al even op onze Insta gedaan. Daar denkt 47% Nordin en 53% Wef.
1: Who did it?
2: Het was Wef.
3: Ja, dit is echt insane. Ik had dus een aannemer die er echt een zooitje van had gemaakt. Dat was niet normaal. Die had me zo goed achter mijn oren geslagen. Dat was dus mijn eerste koophuis. En op een gegeven moment zei ik, ja, ik wil niet meer met je samenwerken. Dus voor het werk wat je hebt gedaan, daar ga ik je geld voor geven. Maar ja, de gemaakte afspraak, dat gaat niet door. Nou, toen bleef hij zeggen, nee, je moet mij al het geld geven wat we hebben afgesproken. Ja, ik wist niet zo goed wat mijn recht was. Dus ik was naar de politie gegaan van, hey, luister, dit is het probleem. Moet ik hem dat geld geven wat we hebben afgesproken? Of alleen waarvoor hij heeft gewerkt? En toen zeiden we, nee, alleen het werk wat hij heeft verricht. Want als jij niet blij bent, ja, dan is dat gewoon zo. Nou, toen had ik dat gezegd. Kwam hij naar me thuis en wou ik hem dat geld geven. Nou, het eerste wat hij deed, terwijl ik mijn dochter in mijn hand wel had, hij drukte dat geld tegen mijn borst aan van, ik hoef het niet. Het is of al het geld of niet.
0: Wow.
3: Ja, en toen zei ik, nou, mag ik dan tenminste de huissleutel? Toen zei hij van, nee, ik kom nog terug. En toen dacht ik, nou ja, weet je wat, laat me tenminste mijn sloten veranderen. En een week later hoor ik ineens zo, ik denk, hé, dat gebeurt er zo. Ik denk, nou, ik ga even snel naar boven. Ik zie die aannemer probeert gewoon in mijn huis te komen. Dus ja, ik ben natuurlijk snel de politie gebeld. Van, what the fuck? Ik ben hier alleen met mijn dochter. En dan probeert een maniac in te breken. Gewoon. Ja, dat was echt insane gewoon. Ja, toen aangifte gedaan en nooit meer van hem gehoord.
0: Wat?
3: Ja, dit was echt crazy.
0: Maar betaald of niet betaald?
3: Nee, wel chill. Ik heb niet op

gratis naar de meest harde festivals gaan? Dat kan. Stel je voor, je kan een pas krijgen. Een pas waarbij je toegang krijgt tot alle festivals waar Funnings deze zomer staat. Dat is precies wat er in onze geheime koffer zat die we vorige week hebben geopend. Wil jij die festipas winnen? Check funnings.nl, meld je aan en misschien ben je er straks overal bij.

0: op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: En Marketplaats krijgt een nieuwe concurrent bij waar je elke dag op zit.

0: Dit kan misschien binnenkort nog wel verslavender worden, omdat het dingetjes zijn die je kunt gaan kopen.
1: Ja, ik heb het gelezen, ja. De TikTok-shop ook een beetje voorbij zien komen. Ja, ja, who cares? Je hebt toch ook wel een Instagram-shop?
0: Ja, maar jou boeit het echt totaal niet.
1: Nee, ik heb zoiets van, ik vind het alleen maar handiger. Ik denk, als ik iets op TikTok zie en ik wil het gaan kopen, dan is het toch makkelijker. Kan ik met één klikje klikken.
0: Ja, want vaak werkt het nu zo dat bijvoorbeeld influencers die hebben een bepaalde lippenstift of parfum.
1: Ja.
0: En dan kan je je verwijzen naar dat merk of dan moet je dat opzoeken daar. En dan binnenkort is het zo, iemand heeft dan een product, linkje erbij en je kan het gewoon gelijk bestellen. Ja, is het dan niet gevaarlijk dat het te makkelijk wordt?
1: Ja, tuurlijk is het gevaarlijk. Maar ja, aan de andere kant, je moet ook gewoon 3 keer nadenken voordat je iets gaat kopen.
0: Zou jij iets kopen?
1: Ja, zeker.
0: Ben jij een impulsaankoper trouwens?
1: Nee, nee, dat vind ik dan maar heftig. Ik ben wel echt iemand die op verschillende websites gaat kijken of het goedkoper is. Of dat het, of het wel legit is. Maar ik zou niet zomaar zo snel iets kopen.
0: Want ik ben wel echt een impulsaankoper. Dus ik denk...
1: Ja, dat weten we. Je hebt een gekke machine gun of een massage gun van bijna €600 gekocht.
0: Ja, dus ik maak me wel een beetje zorgen om dit soort dingen. Dat ik denk, ja, ik heb al zoveel moeite met mezelf onder controle houden. Met geen rare dingen te kopen. Dadelijk komt dit er ook nog eens bij.
1: Jeetje. Nou, dan moeten we maar even met een expert gaan bellen.
0: Ik denk dat dat een heel goed plan is. Is het gevaarlijk? Waar moeten we doen? En wat we vooral willen weten, zou jij iets kopen op TikTok? Of denk je van, nee, ik ga net als Wef eventjes onderzoeken en noem het maar op. Zou jij iets kopen op TikTok? Laat het even weten in de NPO Luister app.
2: New music. New music. New old funnies.
3: Gem Z. Mona Lisa. Your city. Your city.

0: En shop jij wel eens wat online? Grote kans van wel. En dat je er binnenkort nog makkelijker aan kan komen, want je kan gaan shoppen op TikTok. Noordin en Wef. Maar is dit wel een goed idee? Ja, dat gaan we vragen aan social media expert Joey. Ik heb gevraagd aan jou, hey, zou jij iets kopen op TikTok? En in de NPO Luister app zegt 67% ja, wij zouden wel iets kopen. Joey, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Excuses. Binnenkort kan je dus wat op TikTok gaan kopen. Wat maakt dat dan anders dan andere apps? Dan bijvoorbeeld de Marktplaats of Facebook Marketplace, dat soort dingen?
1: Nou, eigenlijk dat het gewoon veel makkelijker is. Want natuurlijk, voordat TikTok Shop in Nederland was, dan moest je echt uit TikTok gaan om iets te kopen. Dan moest je echt naar een andere website gaan om daar wat te kopen. En nu hoef je TikTok helemaal niet meer uit. Klik je er gewoon op en kan je het in één keer bestellen. Nou, dat is natuurlijk superhandig.
2: Ja, maar ik heb het idee dat dit niet nieuw is of zo, maar wel in Nederland. Dus waarom nu pas?
1: Nee, dat klopt. Het is helemaal niet nieuw. En het is nu pas in Nederland. Ja, Nederland is gewoon niet zo heel belangrijk voor TikTok. Dus in Amerika had je het al lang. In Engeland, in Duitsland, in Spanje. Daar was het allemaal, meer dan een jaar is het daar live. Alleen in Nederland nog niet, omdat Nederland gewoon niet zo'n heel groot land is. Dus niet zo heel belangrijk voor TikTok.
0: En hoe gaat dat mijn gebruik veranderen als gebruiker? Wanneer ga ik het tegenkomen? Wanneer ga ik het zien? Kan ik er zelf ook rijk van worden?
1: Ja, natuurlijk, dit is de manier om natuurlijk hartstikke rijk te worden. Hè. Dat is zoals altijd met nieuwe dingen. Nee, maar je gaat dit natuurlijk tegenkomen in je feed gewoon. Dus, en dat is natuurlijk het interessante ervan. Dat TikTok is natuurlijk een algoritme. Die weet beter wat jij leuk vindt dan dat je dat zelf weet. Hè. Dus die video's die komen dan voorbij. Alleen dan staan er dus nu ook producten in. En dat staan dan dus ook producten waarvan jij niet eens weet dat je ze nodig hebt. Maar als je ze ziet, denkt, hey, dit heb ik nodig.
0: Maar is dat dan niet gevaarlijk? Want het is dus een heel goed algoritme. Ik weet van TikTok ook altijd. Ja, ik blijf altijd uren op scrollen omdat hij gewoon precies laat zien wat ik leuk vind. En binnenkort komt hij dan ook nog eens met producten die ik eigenlijk graag wil hebben.
1: Ja, dat is inderdaad precies hoe het gaat werken. En dat is natuurlijk heel erg, dat moet je heel erg sterk in je schoenen staan om dan niet gewoon alles te gaan kopen. Dus er zit natuurlijk wel een klein beetje gevaar in.
2: Denk je dat dit ook een blijver is, het TikTok Shop?
0: Voordat we daarheen gaan, wat kan ik doen om niet in de verleiding te komen?
1: Ja, jezelf gewoon lekker in de hand houden. Dat is natuurlijk net als dat je in de supermarkt staat en aan het einde nog even wat snoep pakt. Dus dat moet je gewoon niet doen. Wat je zelf natuurlijk heel makkelijk kan doen, is gewoon voordat je op die koopknop drukt, gewoon even tot 10 tellen en nadenken, heb ik dit nou echt wel even nodig?
0: Een hele goeie. Wef, jij wil nog even iets weten ook, hè?
2: Ja, is dit een hype die weer gaat overwaaien of is dit gewoon echt oprecht iets wat gaat blijven?
1: Ja, ik ben bang dat dat dus wel gaat blijven, want mensen zijn best wel lui allemaal. En het is natuurlijk wel heel makkelijk dat je niet nog een extra klikje hoeft te doen naar een webshop erbuiten of het moet onthouden op welke winkel je het nou weer kon kopen. Maar dat je het gewoon gelijk echt in die app zelf kan kopen. Dus het is wel heel makkelijk. Dus ik denk dat het wel heel goed gaat werken.
0: Dankjewel Joey voor jouw duidelijke uitleg, social media expert. Tel dus even tot 10 en denk even voordat je op die koopknop drukt van heb ik dit echt nodig? En als het antwoord is ja, lekker kopen.

0: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @funnixfm.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
6: De DJ's. En de DJ Fernando. Number love and number respect. Yeah. Beelzoek.

0: Funix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via Funix.nl/news.
2: Van Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakafest.com.
3: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vanaf woensdagmiddag is het code oranje. Het KNMI heeft dat besloten vanwege de extreme hitte in het midden en zuiden van het land.
1: Ja, we hebben de oranje nu afgegeven omdat we verwachten dat het zeker 3 dagen een maximumtemperatuur van 34 graden bereikt gaat worden. Maar in de loop van de week kan het zelfs nog warmer worden. Dus het gaat echt heel warm worden en dit betekent, wij verwachten voor iedereen iets.
0: Ja, vooral ouderen, kwetsbare mensen en mensen die zwaar werk doen krijgen het advies extra voorzichtig te zijn. En mede door die hitte is de vraag naar airco's ook flink gestegen, ziet Techniek Nederland. Sommige installateurs kregen de afgelopen dagen 4 keer zoveel aanvragen als de vorige weken. Een opvallend moment dan tijdens het coronaverhoor van kinderarts Caroli Illy. Hij zei vanochtend tegen de commissie dat hij niet geholpen werd toen hij als lid van het Outbreak Management Team werd bedreigd met de dood. Die club adviseerde het kabinet destijds over wat te doen in de coronapandemie. En volgens Illy zei toenmalig minister Grapperhaus dat OMT-leden bij hem konden aankloppen als ze problemen kregen. Maar Illy voelde zich in de steek gelaten.
2: Bovendien kwamen toen ook mensen bij mij aan de deur die mij met draaiende camera's de Anton Mussert-prijs kwamen uitreiken, terwijl dat filmpje op YouTube verscheen waar mijn straat en mijn huis. Dus het heeft forse impact gehad op mij, maar ook op mijn gezin.
0: En Illy zei verder in dat verhoor dat er in coronatijd maar weinig aandacht was voor het lot van studenten. Volgens hem ging het in het OMT het eerste jaar nagenoeg niet over studenten. En later bleek dat veel van hen mentale problemen ontwikkelden doordat ze alleen maar thuis zaten. En door de hitte draaien ze bij de ANWB ook overuren. Merkt ook deze man van de Wegenwacht.
3: Nu het zo warm wordt, hebben we automatisch altijd wel wat meer werk. Meer koelproblemen onder andere. Accu's die het ook met de extra hitte eerder begeven.
0: Ja, daarom adviseert de Wegenwacht om altijd genoeg water in je wachtje te hebben. En bijvoorbeeld ook een paraplu voor de schaduw. Want binnen een half uur kan de temperatuur in je kapotte auto aardig oplopen. Het weer van vanavond, het is nog steeds zonnig en droog overal. Komende nacht daalt de temperatuur tot een graad of 11 in het noorden, tot een graad of 17 in het zuiden. Morgen opnieuw een hete dag met veel zon. Het wordt maximaal 32 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: En zometeen gaan we ook 2 tickets weggeven van Funzige Deuntjes. Dus blijf luisteren.

0: vier kaarten... Nee, helemaal geen vier kaarten. Twee kaarten voor Funstige Deuntjes. 4 juli in Amsterdam.
1: Funstige kreuntjes.
0: Wat? Oh, gaan we het weer doen op die manier?
1: Ja. Het is alweer een tijdje geleden.
0: Ja, een klassiekertje. Dat is... 1 keer per jaar mogen we kaarten weggeven voor Funstige Deuntjes. Of misschien soms wel vaker dan 1 keer per jaar. Maar we gaan het nu gewoon doen. En dat doen we altijd Funstige Kreuntjes.
1: Ja, we gaan je een tune laten horen waarvan we 1 woord wegkreunen. Aan jou de taak om te horen welke tune dat is.
0: Ja, en dit is echt een concert waar je bij wil zijn. 4 juli Amsterdam, onder andere Frenna, Broederliefde en Ronnie Flex. Ik noem het een concert, maar het is gewoon een festival natuurlijk.
1: Een festival?
0: Ja, ik ben lekker bezig deze spreek.
1: Heel lekker. Nou, wil jij die kaarten winnen, dan moet je Funzige in de NPO Luister-app sturen. En wie weet spreek je weer straks.

0: kaarten weggeven voor funzige teuntjes.
1: Funzige kreuntjes.
0: Zaterdag 4 juli in Amsterdam. En we gaan natuurlijk die kaarten niet zomaar weggeven. We gaan een vies spelletje met je spelen, funzige kreuntjes. En dat spelen we met Zerin, 21 jaar uit Arnhem.
2: Hi.
0: Hoi, hoi. Wie wil je meenemen als je gaat winnen?
2: Mijn nichtje, Dilara.
0: Heel cute. We gaan je een tune laten horen waarvan we één woord weg hebben gekreund. Aan jou de taak om te horen welke tune dat is.
2: Ik moet het tune raden.
3: Ja.
0: Ja.
2: Oké. Okay,
0: het woord, sorry.
2: Het woord.
0: Je moet het woord raden.
2: Oké,
3: okay,
2: is goed.
3: Oké, okay, we zijn er één keer. We laten jou een tune horen. Daar is een woord weggekreund en wij zoeken dat woord wat is weggekreund. Doe je dat goed, pak je twee kaarten voor funzige teuntjes. Duidelijk.
2: Yes, duidelijk.
3: Oké, daar gaan we dan.

0: Mijn, letterlijk, mijn nekharen staan overeind. Dit is echt verschrikkelijk.
1: Welk woord wordt er weg...
2: Samen.
0: Heel veel plezier. Je gaat met je... Sorry hoor. Ook serieus doen. Met je nichtje naar vunzige deuntjes.
1: Waarom moet je lachen?
0: Dit is zo slecht. Dat het
1: word je er ongemakkelijk van?
0: Nee, het is echt verschrikkelijk gewoon.
1: Voor de mensen die denken van, wiens kreun is het? Dit is web voor de duidelijkheid.
0: Nee, dit wil ik niet. Nee, wat zeg jij nou? Dit wil ik niet. Oh mijn god, Zerren, je hebt gewonnen. Heel veel plezier. Dit is in ieder geval wat je niet gaat horen op Vinsgedeuntjes.
2: Nee, dat komt helemaal goed. Dankjewel.
1: Je weet het nooit, hè.

Een nieuwe week, een nieuwe Wefs Wilde Weetjes. En deze week heb ik iets voorbij zien komen op mijn socials. En het kan zomaar zijn dat iets wat jij eet even slecht is als roken. En ik ga het je straks uitleggen.

park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe of wie dan ook heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was,

0: Het eten van een portie varkensvlees is even slecht als het roken van een sigaret.
1: Wilde weetjes.
0: Ja, het is een nieuwe week, dus weer een nieuwe Wefs wilde weetje. En dit is eentje die echt wel absurd is. En dit is voor alle mensen die roken en natuurlijk ook varkensvlees eten. Want ja, ik heb het idee dat het allemaal even slecht is.
2: Waar heb je dit gezien?
0: Instagram. Ik zag hem voorbij. Ik zag een post voorbij komen. Ik dacht, ik
2: het
0: geloof...
2: Het heb gestaan op Facebook.
0: Het heb gestaan op Facebook. Ik geloof dit oprecht echt.
2: Dus jij gelooft dat varkensvlees
0: ja,
2: even slecht is als het roken van sigaretten?
0: Ja, ja, maar zeg maar, los daarvan ben ik gewoon heel erg benieuwd, hè. Ik bedoel, jij rookt af en toe een sigaret.
2: Af en toe rook ik een sigaret.
0: En je houdt ook wel van een portie, hè. Een portie spek.
2: Bouw je bangantje, gaat er wel heen.
0: Zou je eerder een sigaret laten of een stukje varkensvlees?
2: Oeh.
0: Is lastig, hè?
2: Ik denk dan toch dat ik voor de sigaret ga.
0: Ja?
2: Ja, want en voor de duidelijkheid, ik rook alleen als ik gedronken heb.
0: Ja, snap ik. Maar
2: dus dat
0: gewoon,
2: is
0: zeg maar,
2: 3 keer in de week.
0: Smaakt
2: het
0: zo.
2: Nee, maar. Dus ik rook helemaal niet.
0: Smaaksensatie wil je niet verliezen. Nee,
2: ik heb een tentje in Den Haag, Vat K. En daar haal ik een gerecht.
0: Waar je wel altijd van naar de wc moet.
2: Ja, dat is het nadeel ervan. Maar dan haal ik een portie buikspek. Ja, dat is toch. Dat moet 1 keer in de maand.
0: Ja?
2: Word ik daar wel heel gelukkig van.
0: Nou.
2: Maar dat kan toch.
0: Nou, het klinkt niet heel smakelijk. Maar goed, ik ben benieuwd naar jouw mening.
2: Dat klinkt niet smakelijk.
0: Ja,
2: gewoon buikspek?
0: Buikspek, bro.
2: Dat is echt.
0: Ik denk zelfs van een koe zou ik het zelfs niet eens eten.
2: Echt lekker.
0: Gewoon.
2: Nee, maar dat is gewoon echt lekker buikspek.
0: Ja, I don't care.
2: Buikspek.
0: Ik ben benieuwd naar jouw mening. Zou je eerder varkensvlees of een sigaret op willen geven? Laat het even weten in de NPO Luister-app. New music. New music.

0: Wilde Weetjes.
1: En is het eten van varkensvlees, of althans een portie varkensvlees, even slecht als het roken van een sigaret? Dat is iets wat we deze week gaan onderzoeken. Je zou het echt niet geloven, maar ik heb echt een artikel gelezen op Instagram dat dit zo is. Maar ik vraag me dan af, stel je voor je doet beide. Welke zou jij dan eerder opgeven? Of een portie varkensvlees of sigaretten? Fernandinho die zei het volgende.
2: Yo man, nee joh. Die varkensvlees kan ik niet laten man. Die sigaret, ik rook 15 jaar lang, maar die sigaret kan ik laten, maar die varkensvlees nooit.
1: Julia die zegt, ik laat sowieso varkensvlees links liggen. Heb veel liever een sigaretje.
3: Jamie zegt, ik ga ook voor de sigaret.
1: Ik vind het zo grappig. Nou, je gaat echt niet geloven, maar er laat dus 71% liever varkensvlees liggen dan een sigaret, jongens. Even serieus. Mensen gaan nog liever iedere dag roken dan als ze één portie varkensvlees eten. Nou, dit is echt insane. Maar dat is wel goed om te weten. Morgen gaan we een expert spreken. En ik ben heel benieuwd wat hij gaat zeggen.

0: via funexperience.nl/news.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
3: Ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
3: Sneller.
1: Nu ook in Roosendaal. De beste sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
5: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Ben je gezakt? Bij Rijschool Oscar krijg je je herexamen helemaal gratis.

0: Educated@funix.nl.
1: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
0: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
2: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken. Want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
0: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Jij bent weer ingetuned bij de blok. Zometeen Kleine John en DJ Dylan met Samen. Maar eerst Dior met Go Mama.

0: Maandagavond. Je bent weer ingetuned bij
1: De Blok.
0: De show met verhalen uit jouw stad. En vanavond gaan we weer grabbelen voor onze nieuwe Artist of the Week. Maar eerst, ja, ik heb echt dikke FOMO gehad dit weekend. Ja, ik was namelijk gewoon in Rotterdam, terwijl de halve wereld wel in Parijs leek te zijn. Voor Fête de la Musique. Ja, mijn hele tijdlijn op Instagram stond er vol mee. Ik zag hoeveel fun iedereen had. Iedereen was lekker aan het dansen, aan het drinken. Het was zo gezellig en I wish I was there. Maar wat ik niet heb gemist, was al het gezeik eromheen. Er wordt namelijk zo vaak gesproken over, ja, je laat je vriendin toch niet naar vet gaan. Of als je vriendje gaat, gaat hij sowieso vreemd. Alsof er seks in de lucht hangt en niemand zich meer zou kunnen bedwingen dan en sowieso vreemd gaat. Ik snap dat niet. Ik denk, als je in de relatie zit, dan heb je toch een beetje vertrouwen dat jouw partner heus wel naar een festival kan gaan zonder dat hij dan meteen vreemd gaat. Dan zit er iets niet goed in je relatie, lijkt mij. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Wat vind jij ervan als je partner zonder jou naar een festival gaat? Laat het me weten in de NPO Luisterapp. 1, 2.

0: met Naomi.
1: Wat vind jij ervan als je partner zonder jou naar een festival gaat? Ja, dit weekend had ik echt dikke FOMO, want iedereen was in Parijs voor Fête de la Musique. En supergezellig zag eruit, maar ja, het zorgde er ook wel weer voor dat er die hele discussie kwam met, hey, je gaat toch niet je vriendin naar Fête laten gaan, of je vriendje gaat daar sowieso vreemd, bla bla bla. Dus hele onzekere mensen, lijkt mij. Maar ik was benieuwd wat jij ervan vond. Je kon me laten weten in de NPO Luister-app. Is het oké als je partner zonder jou naar een festie gaat? Anne zegt sorry, maar echt een dikke nee. Damn. Ja, Ferdy is het wel een beetje met mij eens. Die zegt, als het vertrouwen daar niet is, dan moet je geen relatie hebben. Ja, fact vind ik. En Kim zegt, als iemand vreemd wil gaan, dan doet hij dat ook wel in Nederland. Dat is ook echt waar. Onze reporter Bradley, zijn vriendin was dit weekend zonder hem naar Fête de la Musique gegaan in Parijs. En hij vond dat prima, toch Bradley?
2: Ja, kijk, jongens, ze zijn er nog steeds. Maar of ik het prima vond, kijk, toen ze het zei, dacht ik van, nee, dit gaan we niet laten gebeuren. Ik ga niet mijn vrouw met al die rustige guys daar laten gaan.
1: Oh.
2: Maar toen, later, toen zei ze gewoon, oké, nou, is goed, dan ga ik niet. Oh. En toen later dacht ik van, liefde is toch helemaal geen controle, snap je? Dus
1: ja.
2: Als ik haar daar niet vertrouw, dan vertrouw ik haar hier toch ook niet. Dus dan zit dat toch niet goed.
1: Fact, maar waarom dacht je eerst van, ik wil het niet?
2: Ja, omdat je kent die verhalen toch? Ik zag ook allemaal TikToks dat ze vrouwen gingen achterna rennen met naalden.
1: Nee.
2: Dit vrouwen zijn target, mannen gaan erheen om te regelen. Maar ja, ook, stel je voor, jouw vrouw wordt daar geregeld, dan was dat ook al in Nederland een probleem. En dan is het niet alleen in Parijs een probleem.
1: Klopt. Dus je bent eigenlijk niet echt per se bang dat zij dan iets zou doen, maar meer met hoe mannen dan haar zouden benaderen. Want als je ze hebt over naalden, zeg maar.

0: Ja.
1: Nou, ik ga het mezelf nooit vergeven als daar iets met mijn partner gebeurt en ik was daar niet om, ja.
0: Ja, snap
1: zo
0: ik.
1: Zo zeg maar.
0: Wat zeiden je vrienden? Ja.
1: Mijn vrienden?
0: Ja.
1: Ze hebben mij echt uitgelachen. Ja, ik ben echt een sukkertje van de groep at the moment, maar ja.
0: Oh nee!
1: Mijn maakt niet uit. Mijn vrouw is nu gewoon blij en gelukkig, dus dat maakt mij dat ook. Dan is het prima.
0: En daar gaat het toch om? Dat zij, als ja. zij blij is, dan ben jij ook blij.
1: Ja, tuurlijk. Want aan het einde van de dag lig ik naast mijn vrouw en niet naast mijn mattie, toch?
0: Fact. Dus... Bradley, je bent echt op feiten.
1: Dankjewel.
0: Oké, love you. Doei.
1: Ciao, ciao.

Start your speakers hier on the block met Where Do We Go? Ja, dit is echt zo'n zomerse tune. Dus past helemaal bij het weer. En deze ook echt. Dit is Idali, Ronnie Flex en Frenna met Populair.

0: Mensa Serrano en Doughboy met Ben met Serrano. Breaking news. Your city update. Het WK is in volle gang en in Nederland wordt er niet alleen maar gejuicht voor Nederland, nee, maar ook bijvoorbeeld voor Kaapverdië, Curaçao of Turkije. Nou, Den Haag FM ging nog voor de wedstrijd Nederland-Zweden de straten op om te vragen wie de favoriete teams van de Hagenezen zijn. Luister maar even mee.
1: Voor welk team bent u dit jaar?
2: Ik ben voor Curaçao.
3: Nederland natuurlijk.
4: Nederland.
3: Ik hoop Nederland natuurlijk eigenlijk, maar hoe ze tegen Japan speelden wordt toch wel lastig denk ik.
1: Where are you from?
5: I'm from Nigeria.
1: But they didn't qualify, so what team are you supporting this year?
5: Definitely I'm supporting Netherlands.
3: Yeah. England of course, right?
6: Wij zijn voor Nederland natuurlijk.
7: Nederland.
8: Kaapverdië.
1: En hoe doen ze tot nu toe?
8: Beter dan verwacht, hè?
1: Hoe ver gaat Kaapverdië komen?
8: Kwartfinales.
2: Ja, ik weet niet hoe ver, maar toch ben ik blij dat ze meedoen. Ze hebben de kans gekregen om daar te zijn. En als ze winnen of niet, we zijn trots op ze.
1: What are your predictions?
5: 2-0.
1: En wie wordt wereldkampioen?
6: Ja, dat wordt Frankrijk.
9: Duitsland.
1: Ik dacht dat jullie voor Nederland waren.
6: Ja, maar we zijn niet zo goed.
10: Ik voorspel dat Argentinië het wint, maar niet verdient.
3: Sowieso Nederland. Ik hoop in ieder geval Nederland.
7: Nederland was een soort vloek, toch? Altijd halve finale. Hè? Of finale verliezen.
1: En voorspellingen voor Nederland?
10: Ook wel hoog als Koeman wel luistert naar het publiek.
1: Wat zou jij nu tegen Koeman zeggen?
10: 180 graden draaien. Met alles wat je doet.

0: Larsen met She Did It Again.
1: On the Block met Naomi.
0: Ja, het is weer maandag en dat betekent dat ik je zo weer ga voorstellen aan nieuw talent dat hier op Phonics een plekje in de playlist krijgt. Zometeen hoor je meer naar She Did It. Thank God it's Friday.

such a crazy feeling though.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.

0: Unix.nl. Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
2: ¿Qué más pues mi gente? Palmundo está de vuelta.
3: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh...

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
1: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
0: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
2: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
0: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen grabbelen we onze Artist of the Week. Maar eerst Jade Lauren.

0: Bad Bunny on the block. Hey, hier bij Funic supporten we natuurlijk altijd nieuw talent. En dat doen we hier on the block door elke week iemand te benoemen als onze...
1: Artist of the Week.
0: Ja, ik heb hier een bak vol met ballen liggen, van die loterijballen. En in elk balletje zit de naam van een opkomende artiest die hier achter de schermen al door de keuring is gekomen. Dat betekent, wie ik er nu uitgrabbel, die hoor je deze week de hele week op Funic. En die komt donderdag langs voor een interview en een live performance. Nou, aanmelden kan natuurlijk nog steeds. Nieuw talent is altijd welkom. Dus wil jij nou ook de hele week gedraaid worden hier op Funic? Stuur dan even een mailtje naar mij op naomi@funic.nl met je tune. Oké, ik zal de bak met ballen er even bij pakken. Zometeen ga ik de gelukkige winnaar eruit grabbelen. Maar eerst, dat hoor je zometeen.

0: Ja, we gaan echt iets heel erg leuks doen, namelijk onze nieuwe Artist of the Week loten. Ik heb hier namelijk een bak vol met ballen liggen. En in elk balletje zit de naam van een opkomende artiest die hier achter de schermen door de keuring is gekomen. En nu is het moment aangebroken om te gaan grabbelen. Grabbel, grabbel. Oké, ik heb nu een bal gepakt. Ga ik hem even openmaken. Ik zie een naam, ik laat hem even zien aan mijn producer Sanne. En ik kan je alvast verklappen. Zijn nummer heeft hij geschreven toen hij niet meer geloofde in de liefde. Ach, nou daar vertelt hij dan donderdag meer over. We gaan hem eerst even bellen. En dan hoop dat hij opneemt, dat is wel handig.
1: Een hele goede avond.
0: Een hele goede avond. Zo, jij zit klaar?
1: Zeker, ik zit helemaal klaar.
0: Nou, met Naomi van Panix. We hebben net in de studio geloot wie onze nieuwe Artist of the Week wordt. En nou, wat leuk. Dat ben jij.
1: Wauw, wat leuk om te horen zeg. Wat leuk om te horen.
0: Ja, Noisy, wat geweldig.
1: Ja, daar ben ik echt super blij om te horen.
0: Ja, hoe voel je je?
1: Ja, enthousiast. Ik was echt super zenuwachtig, moet ik zeggen. Maar ik ben blij dat ik het geworden ben.
0: Oh, nou, ik ben ook heel erg blij. Dat betekent dat jouw tune de hele week wordt gedraaid hier op Funix. En dat je donderdag bij ons langskomt voor een interview en een live performance. Dat is leuk, hè?
1: Superleuk, zeg. Superleuk. Ik heb er zin in.
0: Nou, gefeliciteerd. We zien jou sowieso donderdag. En nou, we gaan je tune, zoals ik zei, de hele week draaien. Dus nu ook. En jij mag hem zelf aankondigen.
1: Nou, super bedankt. Bij deze, dit is Noisy It Girl.

0: Dit was Mood hier aan de Blak. Het WK is begonnen, dus ik heb hier een fantastische, exclusieve Fanix mini-voetbal liggen die helemaal van jou kan zijn, maar daar moet jij natuurlijk wel wat voor doen. Ik heb namelijk een probleem en ik heb jouw hulp nodig. Mijn muziekcomputer is een beetje aan het trippen, dus ik heb alleen nog maar de lyrics van alle nummers, maar ik heb geen melodie meer. Nou, dus jij moet mij hierbij gaan helpen. Zometeen hoor je een stukje van een bekende Fanix-tune, maar je hoort dus alleen maar de tekst. En dan aan jou de taak om mij te vertellen welke titel en welke artiest ik zoek. Als je hem goed raadt, dan win jij die voetbal. Maar eerst even testen of jij scherp bent met de kwalificatietune. Oké, komt-ie.
1: Pull-up game is stom, jij weet hoe dat komt. Ik ga niet naar school, dus ik ben op iets doms. In de club met kunst, straks raak jij gewond. Monica, Monica, Monica, laat me zitten aan je kont.
0: Weet jij welke tune dit is? Weet je welke tune we terug proberen te vinden? Ja, dan win jij die geweldige Fanix voetbal. Help mij en drop je antwoord nu in de NPO Luister-app.

0: ik denk dat ik het even nog een keer moet laten horen. Want ik zie alleen maar een fout antwoord binnenkomen in de NPO Luister-app. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Ik ga het je gewoon nog even één keer laten horen. Luister goed.
1: Pull-up game is stom, jij weet hoe dat komt. Ik ga niet naar school, dus ik ben op iets doms. In de club met kunst, straks raak jij gewond. Monica, Monica, Monica, laat me zitten aan je kont.
0: Welke tune is dit? Titel en artiest? Als jij het weet, drop het in de NPO Luister-app, dan win jij die voetbal.

0: Ja, onze muziekcomputer die is een beetje stuk en daarom had ik jouw hulp nodig. Ik was namelijk op zoek naar een tune waar ik alleen nog maar een heel klein stukje lyrics van had. Ik ga het je even nog één keer laten horen.
1: Pull Up Game is stom, jij weet hoe dat komt. Ik ga niet naar school, dus ik ben op iets doms. In de club met kunst, straks raak jij gewond. Monica, Monica, Monica, laat me zitten aan je kont.
0: Ja, Vera, Nel en Bas hadden het goed, maar waren net te laat. En degene die het snelst was, heb ik hier nu aan de lijn. Dag, Bilal.
2: Hallo.
0: Hallo. Hey, zo moeilijk was die eigenlijk ook niet, hè?
2: Nee, op zich niet, net.
0: Vertel.
2: Maar ik twijfelde wel, want ik zei tegen mevrouw van... Is dit niet Sief? Maar ja, ik weet niet. Ik kan er niet in Sief plaatsen.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, snelle Jelle, ik ga eerlijk met je zijn. 10 seconden account aangemaakt, een bericht gestuurd en ik word gebeld.
0: Oh, wat leuk!
2: Ja.
0: Dat vind ik echt heel leuk. Nou, je zei net als Sheep, SBMG klopt. Wat is de titel? Weet je het nog?
2: SBMG Pull Up Game is Strong.
0: Ja.
3: Pull Up Game is Strong. Pull Up Game is Strong. Pull Up Game is Strong. Pull Up Game is Strong. Ik ben fucking...
0: Ja, hartstikke goed natuurlijk. Hey, je moet nog even helpen met een andere tune. Heb je die goed, dan win jij die exclusieve Phanix minivoetbal. Ben jij ready?
2: Ik ben ready, ja. Ik ben benieuwd.
0: Ja, weet je het zeker?
2: Ja, ik doe het voor mijn dochter. Die bal is voor mijn dochter, dus ik ga hem halen.
0: Oké, dit kan je. Dit kan je. Let's go.
1: Je zegt je bent een plusser, maar je bent geen plusser. Je zegt je bent een plusser, maar je bent geen plusser.
2: Moula B, meester plusser.
0: Ja. Voetbal, voetbal.
2: Let's go. Maar, Lina, je hebt bal gewonnen, heb je gehoord? Zeg maar, yay!
0: Nee. Houdt ze een beetje van voetballen?
2: Wat zeg je?
0: Houdt ze een beetje van voetballen?
2: Ja, zeker. Ze heeft echt, telkens wanneer ze een bal ziet, willen ze een bal hebben.
0: Dus, geweldig.
2: De toekomst is dat vrouwelijke Cristiano Ronaldo.
0: Ah, ja, dat is geweldig. En dan kan ze goed oefenen met die Phanix-bal.
2: Let's go.
0: Hey, super...
4: Lekker rondkijken.
5: Het is weg.
2: Ja, je bent weggevallen.
0: Nee, ja, sorry, ik was even stil. Ik dacht, ze wil wat zeggen. Maar gefeliciteerd.
2: Oh, ja.
0: Fijne avond, yay.

Noah No en Lil Kleine hier bij Funix. On the block met Naomi. Hey, er is nu iemand hier in de studio die wel een hele bijzondere tune heeft geschreven voor het WK-team van Cape Verde. Nou, deze man die ken je sowieso, want hij komt hier vaker. Maar wie dat is, dat hoor je zometeen.

0: slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix kanalen.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Mamacitas y papacitos, póngase lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
3: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Pa'l Mundo Latin and Caribbean heat naar het Almere Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com.
4: Pa'l Mundo.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
6: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
5: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/nieuws.
7: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens de VN-Mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
0: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frakje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
2: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
0: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitse Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister app.
5: Naomi. Nu aan de blak. KM en Idali.

0: the block.
1: Het WK is in volle gang en elk WK zijn er landen die enorm verrassen. Ja, en dit jaar is een van de landen Kaapverdië. Het is de eerste keer dat zij meedoen aan het WK en ze stellen absoluut niet teleur. En de Rotterdamse Pinto die schreef er een tune over en is hier bij ons in de studio om er alles over te vertellen. Pinto, welkom weer.
2: Yes, dankjewel.
1: Wat leuk dat je er bent.
2: Geweldig dat ik er mag zijn.
1: Zeker. Hey, vorige week trapte Kaapverdië het WK af met een gelijkspel tegen Spanje. Gisteren een gelijkspel tegen Ecuador. Je bent zelf Kaapverdiaans. Hoe vind jij dat ze tot nu toe doen?
2: Geweldig. Het is bijna niet te beschrijven dat een van de kleinste landen op het WK, mijn thuisland op het WK te zien. Het is niet te beschrijven hoe mooi het voor mij is.
1: Ja.
2: Het kan alleen maar mooier worden nu. We hebben al 2 keer gelijk gespeeld en nu gehopen dat we naar de volgende ronde gaan.
1: En had je dit verwacht van tevoren?
2: Ik heb het wel altijd uitgesproken.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb wel gewoon met vertrouwen gezegd dat we niet zouden verliezen van Spanje. En ook niet zouden verliezen van Uruguay. Maar dat ik het verwachtte, zou ik het niet per se zeggen.
1: Ja.
2: Maar wel met evenveel hoop.
1: Ja.
2: En met grote vertrouwen naar de wedstrijden toe gaan.
1: Nice, oké. Okay. Je hebt ook een tune gemaakt voor Kaapverdië voor het WK. Hoe
2: Klopt.
1: Is die ontstaan?
2: Aantal maanden geleden. Ik denk in november. In oktober is volgens mij Kaapverdië gekwalificeerd voor het WK.
1: Mm-hmm.
2: Toen was ik in de studio met mijn jongens van JNR.
1: Ja.
2: We waren gewoon een beetje aan het lachen, aan het doen hoe we altijd zijn in de studio. En we kwamen een beat tegen. Ik zou het refrein doen. En ik kwam toen gewoon op het moment, zei ik toe van, dit is een liedje voor Cabo. En hun keken naar mij en zeiden toe van, dan moet je het alleen doen. Heb ik het alleen gedaan.
1: Waarom dan alleen?
2: We zijn Surinaams.
1: Oh.
2: En we zijn Surinaams. Ja, Suriname is jammer genoeg niet gekwalificeerd.
1: Ja.
2: Maar ik was toen gewoon bezig. En hij zei toen van ja, dan kan je hem beter alleen pakken. Heb ik hem toen een paar maanden later thuis afgemaakt. En in de studio afgemaakt weer.
1: Ja.
2: En nu zijn we hier.
1: Nice. Ja. En wat wil je met die tune vertellen?
2: Wat Cabo is. Blij, we houden van muziek natuurlijk. Het is gewoon een positieve tune waarin ik gewoon uitleg van dat we moeten genieten van het leven.
1: Ja.
2: En dat wij natuurlijk van het dansen houden. En Cabo weer die no bay. Dus als ik het zeg, dat is gewoon eigenlijk let's go. En ik leg gewoon uit, ik leg een beetje dingen uit over de spelers.
1: Okay.
2: En het moment van de wedstrijd eigenlijk van als er wordt gescoord ga ik dansen. Ik kom van dit land, dit is voor mijn eiland. We zijn niet te onderschatten.
1: Nice. Hey, jullie zijn niet te onderschatten, zeg je. Wat is dan je voorspelling? Hoe ver gaat Kaapverdië komen?
2: We gaan sowieso de groep uit, dus we gaan sowieso door.
1: Mm-hmm.
2: Vrijdag gaan we winnen van, of vrijdag in de nacht gaan we winnen van Saudi-Arabië.
1: Ja.
2: Gaan we lekker feesten bij Mayans of op de Emiratplein. Precies, je brat. En dan gaan we door naar de volgende ronde. Ik denk dat we de volgende ronde dan ook weer doorgaan.
1: Ja.
2: En dan wordt het misschien even toekijken, maar we komen wel ver.
1: Ja, je wilt ook niks negatiefs zeggen. Want
2: nee,
1: je zegt
2: nee, negativiteit bestaat niet.
1: Nee, als je de hele tijd hebt gezegd het gaat lukken. Misschien heb jij het gewoon gemanifesteerd. Dus je moet alleen maar goede dingen
2: zeggen. Ja, daarom. Met God zo. Het
1: ja,
2: gaat goed komen.
1: Het gaat zeker goed komen. Hey, superleuk dat je er was. We gaan natuurlijk je tune ook nog horen. Jij mag hem zelf aankondigen.
2: Dit is No Boy van Pinto. Dit is voor alle Cabo's. Ook voor de niet-Cabo's die je Cabo supporten. Voetbal is prachtig. Laten we samen genieten van No Boy. Gaat streamen.
3: Het is echt een beleven. Godzonder telling van lieve mensen. Lieve mensen, 1,5 meter. Blijf voor

0: alles kan.
1: Je kan, gewoon
0: alles,
1: je stem alles laten
0: doen. Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Je kan het veranderen en dan kan ik straks zingen. Kan het?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's

0: Joey Dwefile met Rihanna.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Met je haren mooi gedaan het klaslokaal inlopen. Ja, bijna elk kind wil dat natuurlijk. Maar voor een mooi kapsel moeten de meeste kinderen terecht bij hun moeder. Faisi Nazir wil daar verandering in brengen en leert 35 vaders in Rotterdam hoe ze het haren van hun kinderen kunnen vlechten. Luister maar even mee.
3: Lukt het?
4: Ik doe mijn best, maar ja, het lijkt wel op mijn vlecht.
3: Het ziet er strak uit, toch?
4: Ja, dank je. Ja, mijn dochter van 6 jaar, het vlechten, dat is bij ons een af en toe ochtendmomentje waarin we lekker kunnen kletsen. Soms kijken we samen wat op tv en... Ja, ik wil dat eigenlijk wat verder uitdiepen. Dus door mijn skills een beetje te verbeteren, kan ik haar dus nog trotser naar school sturen, zeg maar. Ja, daar gaat het om.
5: Mijn vrouw is eigenlijk de concurrent nu. Dus ik moet haar kunnen overtreffen natuurlijk.
3: En wat, doet zij het nu meestal? Of doe jij het?
5: Ja, zij doet gewoon in de ochtend doet zij gewoon alles. Ik kleed haar mijn dochtertje aan dan. Mm-hmm. En dan laat ik het haar eigenlijk over aan mijn vrouw. En ja, die regelt dan de rest. En ja, ze is wel heel goed. Dus ik moet wel echt oefenen.
6: Nou, in principe, hè, kijk, ik was wel vaardig genoeg om een soort paardenstaart te kunnen maken. Maar op een gegeven moment wilde ik wel meer. Ik wilde, hè, als mijn dochters naar mij toe zouden komen en zeggen van... Hey, kun je een vlecht voor mij maken, papa? Dat ik gewoon kan zeggen van ja, natuurlijk kan ik dat. En dat ik ze niet naar hun mama hoef toe te sturen. En niet eens omdat ik iets tegen de mama heb, maar omdat ik gewoon wil laten voelen van... Hey, ik kan alles voor jullie.
2: On the block, Rotterdam.

0: I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand, understand. Girl all over the globe wanna fuck you.
1: Burna Boy.
2: The Block. Met Naomi.
1: Hey ja, het is weer request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier on the block bij Phanix gedraaid wordt. Dus waar heb je zin in? Welke tune wil jij nu heel graag horen? Laat het me weten in de NPO Luister app en wie weet draai ik hem zometeen voor je.

0: Aura Check. The Block
1: met Naomi. Het is nog steeds request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Funix gedraaid wordt. Je kan mij namelijk altijd een berichtje sturen in de NPO Luister app met wat jij wil horen. En vanavond stuurde Alice mij een berichtje, want zij heeft heel veel zin in een, nou, best oude inmiddels al. En eentje die ik ook een tijdje niet heb gehoord, dus ik heb er zin in. Dit is Ronnie Flex met Plek als dit.

rennen, sok mijn H&M, spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakast is als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef.

je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Christopher Martin. Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Pas je eindelijk het

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
1: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van, maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
0: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Naomi.
5: Je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen is het Little Visit. Maar eerst Bilal Wahib.

Fresh en KM met Bare Minimum. On the block met Naomi. Is het lid of is het shit? Ja, het moment dat we elke dag weer bespreken naar aanleiding van een appje van een luisteraar of iets lid of shit is. Nou, en vandaag met Amanda uit Den Haag. Zij zegt, hi Naomi, ik sliep laatst bij mijn vriend en toen was ik mijn tandenborstel vergeten. Ik kwam er pas achter toen de winkels al dicht waren, dus ik vroeg hem of ik zijn tandenborstel even mocht gebruiken. Hij keek me echt aan alsof hij water zag branden toen ik het vroeg. Het antwoord was liever niet. Dus uiteindelijk poetste ik mijn tanden met een fucking wattenstaafje. Is het lid of is het shit om in een relatie elkaars tandenborstel te gebruiken? Ik moet echt lachen dat je je tanden moest poetsen met een wattenstaaf. Heb ik nog nooit over nagedacht. Gelukkig hebben we tandenborstels. Amanda, ja, ik vind het echt heel vies ook. Ik vind het echt heel raar om überhaupt over na te denken dat je elkaars tandenborstel gebruikt. Ik vind dat zo vies, niet hygiënisch. Nee. Nee, snap ik niet. Dus als je het aan mij vraagt, dan zeg ik, is het shit? Maar ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Is het lid of is het shit om in een relatie elkaars tandenborstel te gebruiken?

0: Carsten, Rauw, Alejandro en Wizkid.
1: On the Block met Naomi.
0: Amanda uit Den Haag was laatst haar tandenborstel vergeten toen ze bij haar vriend was. En haar vriend wilde niet dat zij zijn tandenborstel zou gebruiken. Amanda vraagt zich daarom af, is het lid of is het shit om in een relatie elkaars tandenborstel te gebruiken? Nou, ik zei shit, maar ik was heel erg benieuwd wat jij ervan vond. Dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Leslie deed dat en die zei namelijk, lid, je bent toch niet vies van elkaar in een relatie? Kom op, man. Oké. Ja, Tim die zegt, gadver, dat is... En Felicia die is zelf tandartsassistent. En ze zegt, ik raad het sterk af vanwege bacteriën en ziektes. Dus shit, ja, daar ben ik het mee eens. Wat vind jij, Sanne?
2: Ja, ik vind het lid. Toen ik nog een relatie had, heb ik echt super vaak mijn vriend zijn tandenborstel gebruikt. En hij ook die van mij.
0: Maar waarom?
2: Ja, soms hadden we ook maar eentje. Was er eentje even kwijt of ja. Zo.
0: Okay.
2: Dan zeg maar... Ja, wij deden het dan wel heel vaak misschien. Maar ik vind incidenteel dat het dan helemaal moet kunnen als iemand geen tandenborstel mee heeft. Maar dat zou ik alleen met mijn partner hebben. Want ik was laatst dat een vriendin van mij zei, oeh, ik ben mijn tandenborstel vergeten. En toen zei ik, nou, dan mag die van mij wel gebruiken. Maar toen heb ik de volgende ochtend, voordat ik mijn tanden ging poetsen, een nieuwe gekocht. Dan hoef ik hem zelf niet meer. Maar jij zei het niet vies vindt. Maar met mijn partner, ja, je stopt elkaars geslachtsdeel in de mond. Je hebt seks met elkaar. Je wisselt alle soorten van lichaamsappen met elkaar uit.
0: Ja, maar dat is wel heel anders, hè, dan een tandenborstel. Dus ja. Niet zoveel bacteriën dan die er op mijn tandenborst komen te zitten.
2: Ja, nou, ik ben daar gewoon niet vies van bij mijn partner. Als echt mijn partner is, nee, sorry, ik ben daar niet vies van. Ik kan gewoon.
0: Maar ook gewoon qua veiligheid, dus niet alleen maar of je iets schoon of vies vindt, maar gewoon qua veiligheid.
2: Maar zie je mij hier nu levend zitten?
0: Ja.
2: Volgens mij ook. Dus volgens mij is er weinig aan de hand. Ja, sorry.
0: Oh, ik vind het zo bizar.
2: Ja, kijk, ik weet het. Dat mensen dat heel bizar kunnen vinden. Maar ik heb daar toen echt geen seconde over nagedacht dat dat vies was. Nee. Ja. En hij ook niet, overigens.
0: Ja. Nou, fijn voor jullie. Ja, nee, ik vind zo. Ja, sorry, ik ben een beetje sprakeloos omdat ik het gewoon zo raar vind.
2: Ja, maar. boeit mij niet.
0: Nee, ik merk het. Ja, nou, Leslie die vindt het ook lid. Ja, Tim, Felicia en ik.
2: Ja, Felicia zegt ook tandartsassistent. Ik raad het af en ik heb het ook even gegoogeld. En het wordt ook wel afgeraden door tandartsen.
0: Ja, tuurlijk. Het is echt, is echt heel slecht.
2: Nou, heel slecht vind ik echt super overdreven.
0: Maar dat is het. Het is echt heel slecht. Want als jij je tanden poetst, dan ga je echt tussen je tanden. Dan heb je het met tandplak te maken. Misschien als je tandvlees een beetje bloedt. Dus er is niks waar zoveel bacteriën op zitten als op een tandenborstel.
2: Ja.
0: Daarom moet je hem zelf ook om de zoveel tijd ook verwisselen.
2: Ja.
0: En moet je echt niet iemand van iemand anders gebruiken.
2: Nee, ik snap het wel.
0: Dus met zoenen geef je veel minder over dan met tandenborstel, hè?
2: Ja, als ik zoen met iemand, dan verwijder ik vaak ook wel gelijk een beetje tandplak mee, hoor.
0: Fucking goor. Ja, maar goed, zeker omdat ik Felicia aan de shitkant heb, denk ik gewoon dat de conclusie erg duidelijk is. Ja, is het lid of is het shit om in een relatie elkaars tandenborstel te gebruiken? Ja, dat is echt wel heel erg.

Iemand naar het park. Zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park.

0: Blok met Naomi.
1: De Pauluskerk in Rotterdam is een plek voor iedereen. En daarom gaven ze afgelopen zaterdag op Wereldvluchtelingendag een evenement waarbij er werd gedanst, gezongen en gegeten. Onze reporter Bradley was daar natuurlijk bij. Luister maar even mee.
2: Wat mij hier brengt? Ja, gezelligheid. De dag van de vluchteling. Mensen die gezien mogen worden en moeten worden.
1: Ja, meer hoor je zometeen.

0: Report met Bradley.
1: Wat mij hier brengt, ja, gezelligheid. De dag van de vluchteling. Mensen die gezien mogen worden en moeten worden.
2: Op 20 juni was het Wereldvluchtelingendag en de Pauluskerk in Rotterdam gaf toen een Heilige Huisjesfestival. Met lekkere hapjes, wereldse muziek en verschillende workshops en het allerbelangrijkste, iedereen was welkom.
3: Wij doen dit eigenlijk al heel veel jaar op Wereldvluchtelingendag, een programma organiseren, omdat er heel veel mensen in de Pauluskerk komen die vanuit allerlei delen van de wereld naar Rotterdam zijn gekomen en nu hier zitten. In de Pauluskerk vaak niet in een hele fijne situatie. En juist op Wereldvluchtelingendag vinden we het heel belangrijk om eigenlijk ook een soort van te vieren dat er een enorme rijkdom is door alle mensen die vanuit alle culturen hierheen komen.
4: De gewone Nederlander die zeg maar een beetje de richting van de Forum of de PVV zitten of ja 21 of VVD, die moeten beseffen dat ook zij als ze wakker worden gelukzoekers zijn. Want iedereen staat op met het idee, hey, wat ga ik vandaag voor leuke dingen doen, voor fijne dingen doen, hoe ga ik een dag goed indelen. Dat is ook je geluk zoeken. Niemand gaat elke dag wakker worden met zijn ongeluk. Dus mensen die hier komen zijn geen gelukzoekers, het zijn overlevers.
5: Ja, ik ben zelf 27 jaar dakloos geweest. Mm-hmm. En ik heb keer of keer hier genoten met eten en liefde. En eindelijk heb ik wel vorig jaar een verblijfsvergunning gekregen.
2: Je zegt dus dag van de vluchteling, maar wat betekent dat woord voor jou, vluchteling?
1: Voor mij is dat je gewoon meer hulp en liefde nodig hebt om je veilig te voelen en geen vluchteling meer zijn, maar gewoon erkenning voor je eigen.
2: Denk je dat dat dus niet echt gebeurt? Het kan meer dus eigenlijk? Of?
1: Nee, het gebeurt wel, maar te weinig wat wordt gezien en wordt getoond op de wereld, zeg maar. Alleen de ellende wordt getoond.
2: En als we het dan dus over Rotterdam hebben, zou je dan dus zeggen dat de Pauluskerk het wel ziet?
1: De Pauluskerk ziet het wat dat betreft wel in. Zijn medestanders die het in moeten zien, maar die niet in willen zien.
2: En stel je voor die organisaties die het niet zien, die horen jou nu, wat zou je tegen ze willen zeggen?
1: Kom een keer langs met de Pauluskerk om informatie in te winnen, om te zien hoe het werk als vluchtelingenwerk echt te werk gaat. Wat hier te bieden is in de Pauluskerk, wat jullie over zouden kunnen nemen. En eventueel lessen nemen in de zin van wat kan beter bij onze organisatie en wat niet. Volgend jaar ben je van harte welkom. Je bent uitgenodigd bij deze volgend jaar, dezelfde tijd, dezelfde datum, dus bent u welkom. En ik hoop dat u aanwezig bent, dat u ook de liefde kan zien van de mensen bij de Pauluskerk, maar ook de mensen daar rondomheen, de organisatie. En zo naar Fernando in de ochtend.

0: Luck met Naomi.
1: Ja, en dat was hem weer, de Blok op deze mooie maandagavond. Maar niet getreurd, morgen ben ik weer terug. En nu staat Funix Vibes voor je klaar. En daarna Night Vision, dus have fun. En ik check je morgen weer.
2: Doei, doei.

0: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten... wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city.

0: Roberto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse 450, Psycho, Lila Ike, Luciano, and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Oranje fans opgelet,

Manik Zampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Oranje fans opgelet.

0: at Spin.nl. Your city, your sound.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Nu ook in Roosendaal, de best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beauty salon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweer en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegt het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog, het koelt af naar 11.

0: zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
1: Oh my god!
0: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen